Maar welke plekken Doolwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook drones vanuit Iran hebben onderschept. Iraanse media meldde eerder dat 3 explosies werden gehoord ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Dat is dichtbij de straat van Hormuz. De ramp in een verpakkingsbedrijf gisteren in de Amerikaanse staat Washington heeft wellicht het leven gekost aan 11 mensen.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Nog niet toegankelijk zijn. De brand in de fabriek ontstond nadat een opslagtank met 3 miljoen liter chemische vloeistof implodeerde. In Parijs worden zaterdag 8000 agenten opgeroepen voor de Champions League finale. PSG speelt die finale tegen Arsenal in Boedapest. Maar de wedstrijd zal ook in Parijs door duizenden supporters gevolgd worden op grote schermen. Vorig jaar speelde PSG ook de finale en toen braken er rellen uit na de wedstrijd. Honderden mensen werden opgepakt. Om een herhaling van dat scenario te vermijden, zal de politie massaal aanwezig zijn in de stad. In Boedapest zelf zullen er 4000 agenten voor de veiligheid zorgen. Er wordt in de Hongaarse hoofdstad ook voor chaos gevreesd, omdat de taxichauffeurs hebben aangekondigd te gaan staken. Het weer dan nog, vannacht minima rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maxima tot 31 graden. Vrijdag doen we er nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er al gepraat over de centenindex. In de ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan nog volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van de woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. En dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger ging het om een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek het doelwit precies was, is nog niet bekend. De Verenigde Staten zouden ook...
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immoscoop, man.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, man.
4: Bye bye, pluis. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voor...

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee? Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: VRT Radio BNE Live.
6: Inkomsten die Rusland vergaart uit de olie-export terugdringen. En Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Het weer vannacht niet frisser dan 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook vrijdag wordt het zwoel, dan maximaal tot 32 graden. En vanaf de namiddag kans op onweer. Fijne nacht nog en meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In het zuiden van Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Waarschijnlijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit in het zuiden van Libanon. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. En zowel Israël als Hezbollah beschuldigen elkaar ervan het bestand te schenden. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. Eerder woensdag werd er ook al gepraat over de centenindex. Deze ochtend wordt het debat hervat. Normaal gezien zou de pensioenhervorming en de programmawet met daarin die centenindex later vandaag goedgekeurd worden. De centenindex is eigenlijk een beperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Het plan is omstreden en zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn er tegen. Tegen 2050 zou meer dan de helft van de vraag naar kritieke grondstoffen in Europa uit afvalstromen kunnen komen. Het gaat om grondstoffen die belangrijk zijn voor elektrificatie en de omslag naar hernieuwbare energie. Vaak zijn ze terug te vinden in oude batterijen, afgedankte elektrische apparaten en afval uit de industrie. De Europese Unie is op dit moment nog sterk afhankelijk van landen zoals China en Congo voor zulke grondstoffen. Maar volgens experten zou inzetten op een betere recyclage die afhankelijkheid sterk kunnen terugdringen. Het weer dan nog, vannacht minimaal rond 16 graden. En straks krijgen we opnieuw een zonnige en erg warme

Goedemorgen, 14 nieuws met Nathalie Vermuiten. Het Israëlische leger heeft vannacht opgeroepen om de stad Tyrus in het zuiden van Libanon te ontruimen. In Zuid-Libanon is de pro-Iraanse militie Hezbollah actief. Mogelijk volgen er nieuwe aanvallen. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij werden 31 mensen gedood. Officieel is er een bestand, maar daar is op het terrein weinig van te merken. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het leger op een locatie die een bedreiging vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en het commerciële verkeer. Maar welke plek precies het doelwit was, is niet bekend. De VS zouden ook 4 drones vanuit Iran hebben onderschept die Amerikaanse militaire doelen in de regio wilden raken. Iraanse media meldden dat er explosies gehoord zijn ten oosten van de Iraanse havenstad Bandar Abbas, dichtbij de straat van Hormuz. Officieel is er ook daar een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming van de regering. En gisteren werd ook al gepraat over de centenindex. Straks wordt het debat hervat. Normaal gezien zouden de pensioenhervorming en de programmawet met daarin de centenindex dan later vandaag goedgekeurd worden. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Enkel het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden geïndexeerd. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. En er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat op 11 juni van start gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk doordat er valse schaarste gecreëerd wordt, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. Het weer nog. Het wordt opnieuw zonnig en erg warm vandaag tot 31 graden. En ook morgen zwoel tot 32 graden dan, met vanaf de middag wel kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be. En 30 graden. En ook morgen zwoel tot 32 graden.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie en over hun eigen portemonnee. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Volgens de ondervraagden is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Een grote meerderheid van de mensen denkt dat die het afgelopen jaar verslechterd is. En heel wat Vlamingen geven ook aan dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
1: In 2026 was dat 17%, vorig jaar was dat 18%. Dus eigenlijk zien we daar weinig verandering, ondanks het feit dat, ik zou zeggen, de economische donderwolken door wat er gebeurt in Iran, door de stijgende energieprijzen zijn toegenomen. Over het persoonlijke rondkomen zien we eigenlijk weinig verschillen tussen 25 en 26, maar 17% is natuurlijk een substantieel aandeel van de Vlamingen die zeggen dat ze het persoonlijk in hun gezin moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
0: In de Kamer is er nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt er normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. Het Israëlische leger zegt dat het begonnen is met nieuwe aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van de zuidelijke stad Tyrus al opgeroepen om die stad te verlaten. Vorige nacht voerde Israël ook al zware aanvallen uit op de regio. Daarbij zijn 31 mensen gedood. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens Iran werd daarbij de luchthaven van de havenstad Bandar Abbas geviseerd. Iran zegt dat het daarop zelf aanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse militaire basissen in de regio. De VS zelf hadden eerder ook al gemeld dat ze Iraanse drones hadden onderschept in de regio. En Kuwait meldt dat het nu wordt aangevallen met drones en raketten. Officieel is er een tijdelijk bestand van kracht tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds. Afgelopen weekend waren er ook hoopvolle berichten over een mogelijke verlenging van dat bestand, maar het staat dus onder druk. Sport. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale Rayo Vallecano uit Madrid met 1-0. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer warm opnieuw tot 31 graden en ook zonnig met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens en zeer plaatselijk een onweersbui. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is het nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: VRT Radio BNE Live.
0: Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Gert.
7: Radio BNE.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Rob de Nijs, dezelfde die in de jaren 70. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei zong. En kijk, dat beleven we toch wel, hè, dit jaar. Pokken heet. En zo blijft het nog wel enkele dagen. Onze weerman bekijkt dat allemaal in detail rond 7:15.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your turn to hear that twiddle my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Zou een leuke ringtone kunnen zijn die je de hele dag klaarwakker houdt. Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Elke zaterdagnamiddag krijg je bij ons de Radio BNN Vlaamse 30. En daarin staat dit duo op 1, Maxime en Babette.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

Maxime en Babette, het is 12 minuten over 6. Weet je wie er 40 jaar jong is? Pingu, de bekendste pinguïn van de wereld. Nieuwsblad wijdt daar een pagina aan vandaag. In de jaren 90 keken kinderen uit meer dan 100 landen naar de avonturen van de pinguïn op de Zuidpool. En voor wie Pingu niet kent, die pinguïn spreekt in een heel apart brabbeltaaltje. Naast de reeks verscheen er in 97 ook een film over Pingu. De figuren hadden een piepschuime lijf waarover een laag plasticine werd gekneed. Voor die film werden er minstens 37.500 foto's genomen en die werden dan frame na frame na elkaar geplakt om er een bewegende film van te maken. En ja hoor, er zijn nog toekomstplannen voor Pingu, dus onze kleinkinderen zullen die ook nog leren kennen.

In mijn fantasie stond ik op het terrein van de openluchtcinema geparkeerd. Fijn gezelschap, popcorn en grease. Op 2 juni vieren de Italianen hun Festa Repubblica. Wij vieren mee met de Radio Bene Italiaanse 40. Nu, die lijst wordt samengesteld aan de hand van de stemmen die binnenlopen op het Radio Bene kanaal van 40 Max. Bedankt daarvoor. En als je nog twijfelt, dit is een mooie van NEC.

artiesten van bij ons spelen hier op Radio BNE een heel belangrijke rol. Wim de Kraan is er één van. En de doucheplaat die voor vandaag gereserveerd werd, is er ook één van een Vlaamse artiest. We gaan straks een jarige mee verrassen.

met Fine Young Cannibals werd het bijna 6:30. In onze Radio Bene studio hangt een mooie discobal. En het moeten niet altijd de Bee Gees, Gloria Gaynor of die van Chic zijn die hem doen draaien. Want dit is Vlaamse disco van Maarten Cox.

0: Die van Muit dropte een staaf dynamiet tussen jouw boterham. Kwestie van er goed in te vliegen natuurlijk. Hè. Of jouw pistolet, croissant. Foto's zijn welkom hè, van dat ontbijt buiten op het terras. 28 mei zijn we. Dat betekent dat 2 juni in zicht is. En dan krijg je de Radio Bene Italiaanse 40. Graag ook met jouw favorieten erin. Wat denk je van Ticento van Mattia Bazar? Una lacrima sul viso van Bobby Solo, weet je nog? Of Ti amo van Umberto Tozzi?
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.

Hugo, it's all right. Zo is het ook als er wat afwisseling is in het weerbeeld. En zo staat het denk ik ook op de kaarten van David. Maar eerst nog een uitstapje naar het jaar 61.

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, nu is het nog oké, hè, maar hoe hoog gaan we vandaag? Boven de 30?
1: Ja, als dat al gebeurt, het kan, hè, dan is het in jouw streek en de Westhoek. Dus niet in de Kempen, daar is het koeler. Heeft eigenlijk alles te maken met de lucht op anderhalve kilometer hoogte, die eigenlijk het warmst is boven delen van Frankrijk, Groot-Brittannië. Ah, ja. Waar toch al redelijk wat records van vroegtijdigheid, van hoge temperaturen zijn gesneuveld. In België is dat niet zo, maar natuurlijk de streken die dan het dichtst bij die landen liggen. Dus 30-31 vooral langs de West-Vlaams-Franse grens. Of Genegouwen met Frankrijk, dus ook daar. Elders, koud wordt het niet. Hè. We zitten nog altijd met 25 tot 27 graden. Aan zee ook trouwens, 27. De zeebries die waait in tegenstelling tot gisteren niet, of nauwelijks. En dat betekent dus ook aan zee vlot 27 graden. Als het al lokaal een graadje meer is. Nog altijd veel zon. Kan er een wolk hangen hier en daar? Ja, dat kan. Maar dat blijft toch zeer beperkt. Dus de zon domineert. Volgende nacht krijgen we dan temperaturen die rond 20 graden hangen. Wel bijzonder moeilijk weer om de slaap te vatten.
0: Plakkerig.
1: 20, 21 graden zelfs in de grote steden. Met ook trouwens de nacht daarop zitten we toch ook in de buurt van een 18 aan 19 graden, dus het koelt nog niet meteen af. Morgen krijgen we dan de warmste dag, denk ik. Tot nu toe, of toch één van de warmste, met 32 in de Kempen, 33 graden. Nu, er zijn ook wel wat kapers op de kust. Van de kust gesproken, morgen hebben we daar 6, 27 graden. Met misschien dan een lichte zeebries die begint te waaien. De kans op onweer stijgt ook al. Morgen in de late namiddag, morgenavond of morgennacht. Is dat overal? Nee, dat kan hier en daar een onweershaard zijn. Natuurlijk, met die temperaturen hoef ik je dan niet te vertellen dat dat een fel onweer kan zijn of dat er een potentieel fel onweer in zit. We zullen de details daarvan pas later weten. Stel dat het in de late namiddag is met die hoge temperaturen. Ja, dan kunnen daar ook wel redelijke hagelstenen bij zitten. Is dat 's avonds of 's nachts, dan is dat nog steeds mogelijk hagel, maar dan is dat minder. Dus we houden dat in de gaten. Mm-hmm. Zondag koelt het af. Dan hebben we aan zee 21 graden. In het binnenland nog een aangename 24, Kempen 25 graden. Dus behoorlijk nog. Heel vaak droog weer. Is dat volledig droog? Nee. Er zijn nog altijd een aantal regen- of onweersbuien die kunnen ontstaan. Maar op veel plaatsen heel vaak droog. Nog altijd zonnige perioden. Zelfs flinke zonnige perioden. Dat is trouwens ook zaterdag het geval. Hè, ondanks die plaatselijke onweders. Die ook plaatselijk zijn en niet de hele dag door zullen heersen. Maandag dan. Overdag ook meestal droog, 's avonds en 's nachts, periode met regen of buien. Ja, en dan koelt het nog meer af, dan zitten we rond 22, 23 graden. De Kempen kan nog 24 bereiken. De zuidwestenwind neemt toe, dus de koelte ook. En de buien die worden ook actiever, regen of buien. Dinsdag, woensdag, donderdag, redelijk wat toch wel. Vrijdag ook nog. Temperaturen rond een 18 graden soms. Zal dat een verschil zijn? Dat zullen we zeker voelen. 18 graden in het binnenland, soms ook 17 of 16 aan de kust. Een vrij krachtige wind aan zee. Soms rukwinden 50, 60 kilometer per uur. Het heeft wel de neiging om dan weer te kalmeren qua neerslag. Het zij in de loop van het weekend van 6 à 7 juni. Het zij in de week daarna komt er weer een wegje van hoge druk. Wat droger weer toch ook, maar temperaturen die wel voorlopig bescheiden. 20 graden is op zich ook niet slecht. Dus dan spreek ik over de periode 9 à 10 juni. Dus nogmaals, die 30 graden. Eens dat we morgen voorbij zijn of zaterdag, dan gaan we dat toch een ganse tijd niet meer hebben. Dus de studenten zullen tevreden zijn en de natuur kan volgende week wellicht ook weer wat drinken.
0: Okidoki. Dankjewel daarvoor, tot straks. 7:45.
1: Tot dan.

Leopold 3 en wie geen airco heeft, die weet wel hoe die zomernachten aanvoelen. Hè. Heet, dorstig en zweterig. Brengt me naadloos bij de fitness. Vanmiddag worden de platen gekozen door fitnessclub Fitform uit Eeklo. Tussen 12 en 1 krijg je dan de favoriete platen van die club. In Radio BNE, uw vraag wij draaien. Zelf ook eens meedoen met je club of vereniging. Ja, hè. Schrijf maar in via het Radio BNE-kanaal op 14 Max.

0: Marcia Heijn tot even voor 7. Het ochtendnieuws komt eraan.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: met Gert van Boksel. De Belgen maken zich zorgen over onze economie. Nieuwe aanvallen zetten het bestand tussen de VS en Iran nog meer onder druk. En Crystal Palace wint met de Conference League zijn eerste Europese voetbalbeker. De Belgen zijn bezorgd over de toestand van de economie in ons land in het algemeen en hun eigen portemonnee in het bijzonder. Dat blijkt uit De Stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen, uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lonne van Erp, wat zeggen de ondervraagden?
1: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de ondervraagden daarvan overtuigd is. En ook op andere vlakken zijn er duidelijke regionale verschillen, dat zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
2: Eigenlijk zijn de Vlamingen degene die zich het minst zorgen maken over de economie, dus over stijgende prijzen. Ze maken zich daar uiteraard ook veel zorgen over, maar Walen en Brusselaars doen dat nog veel meer. En de Vlamingen zijn dan weer meer bezorgd over die, zal ik zeggen, die staatshuishoudkundige kant van de economie, namelijk budget en begroting.
1: Toch geeft ook een groot deel van de Vlamingen aan dat ze zich zorgen maken om de eigen portemonnee, want 17% van hen zegt niet rond te komen aan het einde van de maand.
0: Dankjewel, Lonne. In de Kamer is nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Straks wordt het debat hervat en volgt normaal gezien een stemming. Die centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto-loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief gebruikt. Anders voorzitter Frederik de Gucht dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting en niet alleen gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De partij van de betrokken schepen, de PS, verzet zich tegen een onderzoekscommissie en dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Deze keer bij de havenstad Bandar Abbas, bij de straat van Hormuz. En Iran heeft daarop naar eigen zeggen tegenaanvallen uitgevoerd. Steven de Kranen, wat is er de afgelopen uren gebeurd?
3: Verschillende Amerikaanse media melden dat het Amerikaanse leger 4 Iraanse drones heeft neergehaald en ook luchtaanvallen heeft uitgevoerd op een militaire basis in het zuiden van Iran. Er zou daarbij een doelwit geraakt zijn dat een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop een Amerikaanse legerbasis in de golfregio heeft aangevallen. En kort daarna maakte Kuwait bekend dat het zijn luchtafweer inzet tegen inkomende raketten en drones.
0: Ja, er is toch een tijdelijk bestand tussen de VS en Israël enerzijds en Iran anderzijds.
3: Dat klopt en er lopen ook nog vredesonderhandelingen. Afgelopen weekend kwamen er zelfs nog optimistische geluiden over aan er nu van de onderhandelingen met opzet te vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of dat het geweld opnieuw verder uitgaat.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. VRT Radio BNE Live.
3: De man levenslang krijgt.
4: Omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. Zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
3: Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard en voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens, wat is jou opgevallen in die interviews?
5: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen en ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn en dat maakt het ook wel makkelijker om het te aanvaarden. En ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is ergens wel mooi om te weten, dit is mijn weg. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen, zoals deze week in een krant stond. En over de troonswissel zegt ze nog, dat is nu niet aan de orde. Mijn vader doet het heel goed nu, alles op zijn tijd.
3: Dankjewel, Pascal. Sport, de Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese beker. En er komt een gerechtelijk onderzoek naar de tickets voor het WK-voetbal dat op 11 juni start in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. Naberichten over torenhoge prijzen van tickets en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes ze hebben in het stadion. En Bashir Abdi heeft in maart dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen op de halve marathon. Die wedstrijd vond plaats in Gent-Brugge. Abdi liep er een tijd van 59 minuten en 28 seconden. Dat zou een verbetering geweest zijn van zijn eigen record, maar het telt niets, want bij een nieuwe controle bleek het parcours 200 meter te kort. Het weer, warm opnieuw tot 31 graden, zonnig ook, met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag, ook zaterdag nog onstabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. De Belgen vinden de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Dat blijkt uit de stemming, de jaarlijkse bevraging. Ook over de eigen financiën is er bezorgdheid. Meer op vrtnieuws.be.
6: Precies, 7:08, dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de binnenring rond Brussel gaat het een uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak er een reddingstrook. Van Gent naar Hasselt rij je beter om via Antwerpen. En dan ook vertragen naar Antwerpen op de E19 vanaf Loenhout tot Brecht. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. 25 minuten extra daar.
1: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
1: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een bijzonder goeiemorgen.
8: BRT.

toon van het tweede uur klaarmakker gezet. Hè. Mooie evergreens van wereldsterren wisselen we graag af met de artiesten van bij ons. Phil Kevin bijvoorbeeld. Het warme weer heeft duidelijk invloed op zijn libido.

toetal van in 89, dat liedje zingen bij elk optreden. In binnen- en buitenland, want op Tenerife heeft hij zijn eigen show in een hotel waar hij ook collega Vlaamse artiesten uitnodigt om de aanwezige Vlamingen te animeren.

Mooi, mooi, mooi. Petula Clark. Hou ik van. Jij ook, hè. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag. Dus Eddy Plateeuw heeft zijn dansles goed gepland. Die geeft hij vandaag in Brederen. Veel plezier en bedankt voor jouw bericht.

0: Jan Saint-Pierre van de 71er met klasse naar de andere. Phil Collins komt eraan met het betere drumwerk in Something Happened on the Way to Heaven.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
1: niet. Blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

paar dagen geleden verscheen een stuk van het medisch dossier van Phil Collins in het laatste nieuws. Een rugletsel uit 2007 veroorzaakte blijvende zenuwschade, waardoor hij niet meer kan drummen. En daarnaast onderging hij 5 knieoperaties, stopte hij met drinken nadat overmatig alcoholgebruik tot nierproblemen leidde. Oh, oh. Een terugkeer naar het podium ziet hij niet meteen gebeuren, al sluit hij het ook niet uit, hè, want zijn gezondheid is beter dan een tijd terug, zegt hij. Afwachten.

0: Stan van Samang, 20 jaar geleden, eind 2006, Wonnie, steracteur, sterartiest. Zo meteen de weerman, maar die is er al. David, je bent te vroeg.
1: Goedemorgen.
0: Je bent te vroeg. Maar tof, zo, je bent, maar het is nog één plaatje. Een leuk plaatje.
1: Doe maar.
0: Ja, oké. Okay. Tot straks, hè.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat,
7: en hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman?
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: Alicia Bridges, I Love the Nightlife. En die nacht is al serieus ingekort, hè. Om 5:38 was de zon al klaar wakker. Tof, hè? Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Wat heb je in de aanbieding voor vandaag? Tropische temperaturen?
1: Zeer lokaal wel. Als het gebeurt, dicht bij de Franse grens. Dus ja, de Franse grens met West-Vlaanderen of Henegouw, een stukje van Henegouw. Maar dus daar in de buurt, Poperingen, de Kemmelberg, dus daar kan het. Elders denk ik dat we het niet halen, dat het rond ja, 27 tot 29 of zo, dat is nog altijd mooi. Ook aan zee zitten we rond 7, 28 graden. Omdat de zeebries in tegenstelling tot gisteren niet waait of nauwelijks waait. Dus het wordt ook aan zee warm. Veel zon, zonnig weer. Misschien een wolkje, ja, dat kan. Dat is dan zeer plaatselijk. Wat hoge bewolking die tegen de avond wel binnenschuift. Ook vanavond en vannacht. Ja, we merken dat nauwelijks. Temperaturen volgende nacht ja, tussen een 15, 16 graden aan zee. Maar in het binnenland is dat toch rond 18 à in de grote steden mogelijk 20 graden. Dus dat is best wel. Ik zie zelfs misschien 1 of 22, sluit ik ook niet uit.
0: Amai.
1: Dus ja, een van de warmste nachten tot nu toe. En morgen, ja, dan krijgen we een zeer warme dag. Nu aan zee gaat het minder warm zijn. Dan gaat het nog altijd 25 graden, hoor. Dus geen zorgen daar. Het binnenland gaat naar 31, 32, Kempen misschien 33. Dus zeer heet met soms wat hoge bewolking. En in de loop van de namiddag of avond, dat spreek ik over de later namiddag wel te verstaan, tegen de avond zo, kan zo plaatselijk onweer. Dat kan natuurlijk fel zijn. Bij dergelijke hoge temperaturen als het gebeurt, kunnen daar ook redelijke hagelstenen in zitten. Waar en wanneer en hoe laat, dat is altijd moeilijk te zeggen, maar de kans bestaat toch wel. En ook de nacht van vrijdag op zaterdag moeten we daar ook rekening mee houden met een lokaal pittig onweer. Met temperaturen die dan schommelen nog altijd rond een 17, 18 graden. Zaterdag minder warm, maar nog altijd warm. We zitten nog altijd rond een 8 of 29 graden. Aan zee koelt het wel al serieus af met 21 graden. Wat meer noordoostenwind daar. Zeker zonnige perioden. Maar ook in de loop van de dag. En dat kan al een uitloper zijn. 'S Ochtends, dus van die onweders die vrijdagavond, de nacht van vrijdag op zaterdag, kan zaterdagochtend nog eventjes doorhuren op een aantal plaatsen. Dan flink wat zon. En dan in de loop van de namiddag en avond weer verspreide regen- of onweersbuien kan opnieuw plaatselijk fors uitpakken. En ja, met windstoten, hagel, dat ken je. En dan zondag, dan is het overal wel koeler met maxima rond een 24, 25 graden. Aan zee zitten we dan rond 20 graden ongeveer. Nog altijd redelijk wat zon. Een bui of een onweersbui, ja, dat kan. Maar het zal veel vaker droog dan nat zijn. Hetzelfde voor maandag. Dinsdag, dat wordt een minder goede dag. Wisselend tot soms zwaar bewolkt, regelmatig regen of buien. Misschien ook met onweer daarbij. Intussen is het dan afgekoeld naar een 18 à 20 graden. Dus ja, het gaat wel redelijk naar beneden. De wind wakkert aan. Het is een koele zuidwestenwind. Dus wat meer maritieme invloeden. Dat hoge drukgebied trekt zich dan terug op de Azoren. En ja, dat zullen we geweten hebben. Dus regelmatig regen of buien volgende week. Koel. Aan zee zelfs een graad of 16, 17 met momenten. En daar rukwinden tot 60 km per uur. En dan zie ik wel weer een drogere periode aankomen in de loop van het eerste weekend van juni, dus 6, 7 juni. Of de week, of een stuk van de week daarna, met regelmatig zon daarbij. Maar niet warm. 19, 20, 21 graden. Dat is zo'n beetje het maximum wat ik zie. En dan spreek ik over de periode 9 à 10 juni. Dus voor wie van tropische temperaturen houdt en warmte, tot en met zaterdag kom je aan je trekken. Maar kijk wel uit voor een plaatselijk fel onweer. En dan vanaf zondag gaan we het normaler aanpakken. En uiteindelijk in de loop van volgende week zelfs ja, redelijk fris met 18, 19 graden.
0: Voor elk wat wil, zei David.
1: Ja, voor de studenten zeker. En ja, inderdaad, hè, voor mensen die van warmte houden, die hebben we heel lang verwend. We doen dat nog eventjes en daarna is het wat rustiger wat dat betreft.
0: Prima, merci en een fijne donderdag.
1: Voor jou ook, tot morgen.

0: Michael Jackson, een andere pop-icoon, is jarig vandaag. Kylie Minogue, 58 lentes. En hoe weet ik dat? Het staat op onze Facebookpagina VRT Radio Bene.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. De Belgen maken zich zorgen over onze economie. Nieuwe aanvallen zetten het bestand tussen de VS en Iran nog meer onder druk. En Crystal Palace wint met de Conference League zijn eerste Europese voetbalbeker. De toestand van de Belgische economie en de eigen portemonnee, daarover maken de Belgen zich zorgen, blijkt uit de stemmingen, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 Belgen door de Universiteit Antwerpen en de ULB, in opdracht van VRT Nieuws, De Standaard en RTBF. Lone van Erp, wat leren de resultaten precies?
1: Wel, volgens de mensen die bevraagd werden, is de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land. Al leeft dat idee nog meer in Franstalig België dan in Vlaanderen. Zo denkt 2/3 van de Vlamingen dat de economische toestand het afgelopen jaar verslechterd is, terwijl in Wallonië zelfs 3/4 van de bevraagden daarvan overtuigd is. Heel wat mensen geven ook aan dat ze bezorgd zijn om hun eigen portemonnee. In Vlaanderen zegt zo'n 17% van de mensen dat ze niet rondkomen aan het einde van de maand. En dat heeft gevolgen, merkt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen, die meewerkte aan het onderzoek.
2: Dan zijn er ook heel wat Vlamingen die zeggen van kijk, wij kunnen geen nieuwe auto kopen, wij hebben het lastig om nieuwe kleren te kopen. Dus je ziet dat ook aan Vlaamse zijde, opnieuw meer aan Waalse en Brusselse zijde, maar ook aan Vlaamse zijde zie je dat die economische bezorgdheid zich vertaalt in het zich bepaalde dingen niet kunnen permitteren.
1: In alle delen van ons land is er dus duidelijk een gevoel van economische crisis.
0: Dankjewel, Lonne. In de Kamer is nog tot na middernacht gedebatteerd over de pensioenhervorming en de centenindex. Het debat wordt straks hervat en normaal gezien volgt er ook een stemming. De centenindex is een gedeeltelijke inperking van de automatische loonindexering. Alleen het bruto loon tot 4000 euro zal dan volledig worden aangepast aan de stijgende kostprijs van het leven. Vakbonden en werkgevers zijn tegen en vragen dat de regering hun alternatief zou gebruiken. Airco's leiden vanavond tot een piek in de elektriciteitsprijzen in ons land. De prijs voor elektriciteit op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 vanavond tot boven de 300 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar. Het is een samenloop van omstandigheden, zegt Matthias de Tremmery van energieleverancier Elindus.
3: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
0: Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's namiddag. Vanmiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij 0 euro door de zonnepanelen. Anders, voorzitter Frederik de Gucht dreigt ermee om uit de Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek dat de schepen van huisvesting in Anderlecht de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. De partij van de betrokken schepen, de PS, verzet zich tegen een onderzoekscommissie en dat leidt tot spanningen binnen de Brusselse regering. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, deze keer bij de havenstad Bandar Abbas, bij de straat van Hormuz. Iran heeft daarop naar eigen zeggen tegenaanvallen uitgevoerd. Steven de Kranen, wat is er precies gebeurd?
4: Het Amerikaanse leger bevestigt dat het 4 Iraanse drones neergehaald heeft die vannacht door Iran gelanceerd werden op het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Toen Iran zich klaarmaakte om een 5e drone te lanceren vanuit de militaire basis van Bandar Abbas, bombardeerden de Amerikanen die basis. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het daarop de Amerikaanse luchtmachtbasis in de golfregio heeft aangevallen. En de golfstaat Kuwait, een bondgenoot van Amerika, meldde vanmorgen dat zijn luchtafweer verschillende inkomende raketten en drones onschadelijk heeft gemaakt.
0: Ja, veel geweld dus. Er is toch een tijdelijk bestand van kracht.
4: Ja, dat klopt. En er lopen ook nog vredesonderhandelingen. Afgelopen weekend kwamen er zelfs nog optimistische geluiden over die gesprekken. Maar nu heeft Amerika voor de 2e keer op 3 dagen tijd Iran aangevallen. Het akkoord staat dus meer dan ooit onder druk. Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran er nu van om de onderhandelingen met opzet te vertragen. vertragen. Het is nu afwachten of de wederzijdse aanvallen zullen stoppen of dat het geweld opnieuw verder uitbreidt.
0: Dankjewel, Steven. Het Israëlische leger zegt dat het opnieuw aanvallen uitvoert op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht had Israël de bewoners van Tyrus al opgeroepen om die zuidelijke stad te verlaten. De vorige nacht had Israël ook al zware aanvallen uitgevoerd op die regio. Daarbij zijn meer dan 30 doden gevallen. In Oostenrijk heeft een geradicaliseerde Syriër levenslang gekregen voor een aanslag in Villach vorig jaar. Hij stak toen 6 mensen neer met een mes. 1 jongen van 14 was daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon die worden opgepakt. In Kenia zijn bij een brand op een school zeker 10 leerlingen omgekomen. De brand brak vannacht uit in een slaapzaal van een internaat voor meisjes in de regio Nakuru. De politie kan nog geen exacte dodencijfer geven en ook nog geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand. Kroonprinses Elisabeth studeert straks af aan de Universiteit van Harvard, waar ze de afgelopen 2 jaar een master in public policy heeft gevolgd. En voor de gelegenheid heeft ze een interview gegeven aan enkele Belgische kranten. Pascal Mertens, wat is jou opgevallen in dat interview?
5: Wel, kroonprinses Elisabeth vertelt voor het eerst hoe ze kijkt naar haar rol als troonopvolger. Ze heeft inderdaad niet het meest normale leven, zegt ze, minder vrij dan iemand anders. Maar ik heb ook kansen gekregen. En ik heb altijd geweten dat het zo zou zijn. Ze zegt, ik ben juist blij om te weten wat ik de rest van mijn leven ga doen. Het is wel al intens geweest met het studeren, zegt ze. Dus ze neemt nu wat tijd voor zichzelf om na te denken over wat er op haar afkomt. Ze heeft nog geen idee of ze misschien stages zal doen of vrijwilligerswerk. Maar ze zal in elk geval veel reizen, maar niet de Atlantische Oceaan overzeilen zoals deze week in de krant stond.
0: Dankjewel, Pascal. Sport Engelse voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De 3e Europese beker is dat. De Engelsen klopten in de finale Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese beker. En Bashir Abdi heeft in maart dan toch geen nieuw Belgisch record gelopen op de halve marathon. Die wedstrijd vond plaats in Gent-Brugge. Abdi liep er een tijd van 59 minuten en 28 seconden. Dat zou een verbetering geweest zijn van zijn eigen record, maar het telt niet, want bij een nieuwe controle bleek het parcours 200 meter te kort. Het weer warm opnieuw tot 31 graden. Zonnig ook met na de middag enkele stapelwolken en een kans op een plaatselijk onweersbui langs de Franse grens. Morgen zwoel met kans op onweer na de middag, ook zaterdag instabiel. Vanaf zondag wordt het minder warm tot 24 graden. De Belgen vinden de toestand van de economie het belangrijkste politieke probleem in ons land, blijkt uit de jaarlijkse bevraging De Stemming. Ook over de eigen financiën is er bezorgdheid. 1 op de 6 Vlamingen geeft aan tot op het einde van de maand niet rond te komen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Gert. Het is 8 over 8 op de E34. Richting Knokke is er hinder in Kemzeke door een ongeval op de rechterrijstrook. Er staat een defect voertuig op de E17 naar Gent in Deinze. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij van Woutersbrakel tot Beersel. Verder gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Je vertraagt naar Antwerpen op de E19 vanaf Loenhout 35 minuten. En in Wallonië bijna een uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudey en Manage. Voor de rest de gebruikelijke files, zo'n 336 kilometer op dit moment.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Goedemorgen.

Tony Fabri. En ik zou het wel fijn vinden mocht het originele nummer van Eduardo Benato nu dinsdag in de Radio Bene Italiaanse 40 gestemd worden. Stem maar op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

0: Al meer dan 60 jaar valt die naam, de Honeycombs, dankzij die ene grote hit, Have I the Right. Het is bijna 7:15.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Een frisse douche, dat hoort het. Marleen de Neve, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gerber.
0: Wie gaan we verrassen?
2: We gaan een plaatje draaien voor mijn zus, Sonja, die vandaag 70 wordt.
0: Oh.
2: Ze zag er een beetje tegenop. Maar ja, kijk, het is eigenlijk een verjaardag zoals anders. Hè.
0: Maar ik vind dat niet, ik vind dat niet. Marleen, het is een nieuwe voordeur, hè?
2: Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja, dat is waar. Dat is een verschil eigenlijk, ja.
0: Hoe is jullie band, Marleen?
2: Heel goed. We zijn, we schelen 5 jaar, maar eigenlijk is dat, we hebben elkaar echt leren terug appreciëren. Door iemand, door een zanger, hè.
0: Ja, maar je mag het vertellen hoor. Dus jullie eigenlijk door mijn optredens dan, we moeten daar niet op de pot over draaien, zijn jullie wat dichter naar elkaar toegegroeid?
2: Ja. Zeer zeker.
0: Oh, dat is tof.
2: Zeer zeker.
0: Dat is tof.
2: Zeer zeker. Van de eerste keer dat ik meegegaan ben met haar naar een optreden van u, was ik verkocht.
0: Allee, dat is leuk.
2: En zij al eventjes langer dan ik, hè.
0: Mm-hmm.
2: Maar kijk. Ja, heel tof. Ja,
0: maar
2: ja,
0: de plaat die je hebt gekozen, is er geen van mij. Ja. Vertel eens.
2: Nee. Ik heb een plaatje gevraagd van Willy Sommers, mm-hmm. Een kleine foto. Dat is onze jeugd. Zij mocht al af en toe een keer uitgaan. Ja, zij was 16. En dat was hier een plaatselijke discotheek tussen haakjes. Want vroeger was dat niet zo groot als dat nu is. En ik mocht een keer mee. Als kleine zus mocht ik van mijn ouders een keer mee. Naar de Roxy was dat hier. En daar trad Willy Sommers op. En dat was voor mij het van het. Omdat dat de eerste keer was. Ik was dan 11 jaar, de kind. Hé. Er is daar ook een kleine anekdote bij. Zij had toen een fotootje bij haar van een vriend. En dat was een Italiaan.
0: Hola.
2: En dat was... Ja. maar dat was thuis niet goed. In die tijd. In die tijd was dat anders. He.
0: Oh, super. Ik heb hier veel bij geleerd. Ja. Een kleine foto van Willy Sommers staat klaar voor jouw zus Sonja. 70 vandaag. Wens haar een dikke proficiat en 3 dikke kussen. Goed?
2: Waarom dat doet. Maar mag ik nog grap de groetjes doen aan Karin Sion en Rita van den Driessen. En ik moest mijn zus van hen ook gelukkige verjaardag wensen.
0: Bij deze. Dankjewel. Fijne dag.
2: Dag. Dank je, Herbert.
3: Blij onder de douche met jouw favoriete doucheplaat.

Prachtig. Moeten we eens vaker draaien. Een kleine foto van Willy Sommers. Ik heb het jaartal even opgezocht. 1972. Speciaal voor de jarige Sonja de Neve. Ooit verliefd op een Italiaan. Mooi, mooi, mooi.

0: Sandra Kim en Impact. Tot 31 graden warm vandaag. Daar past een goede reggae-plaat bij, vind ik. Komt eraan.
1: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade. Mm-hmm.

Robert Palmer en UB40. Er liep hier net een leuk bericht binnen van Katrien Dont. Ze is een mini-roadtrip aan het maken langs de Bretoense kust met Radio BNR erbij. Zalig. En blijkbaar is het daar ook pokkenheet. Veel plezier!

Raffaella Cara, laat het zomeren op je radio, Radio Bene. 340 kilometer file op dit moment met deze uitschieters. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. File rijden naar Brussel op de E40 vanaf Heverlee tot de Reijers Centrum Tunnel. Die is dicht, reken daar 40 minuten extra. Je vertraagt naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, 40 minuten erbij. Op de E34 richting Knokke staat er een kwartier file in Kemzeke door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Er staat een defect voertuig op de E17 naar Gent, in Deinze op de linkerrijstrook. 20 minuten erbij daardoor vanaf Kruisem. En in Wallonië nog een uur extra op de E42 van Bergen naar Luik tussen Oudin en Manège.

Yves Berendsen. En het is Guy Depree die elke zaterdagochtend meeneemt terug in de tijd. Overmorgen brengt hij platen en weetjes mee uit de derde week van mei 66, 76, 86 en 96. Sinds vandaag is de airco hersteld in onze studio. Maar toch, de warmte zit in mijn lijf. En dan ga je toch wat meer sprekingen maken. Ik zei daarnet manege in plaats van manage in de verkeersinfo. Waarvoor excuus?

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat? C'est
0: si bon. Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Met de superplusdeals van Delhaize.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: VRT Radio BNE Live.

Lekker Zomers, een evergreen van Boniem. We naderen 9:15, zie ik. En nu het lied waarmee Jean Thomas als 18-jarige snotneus naar de VTM Soundmixshow trok. Never Tear Us Apart van In Excess. Hij werd vierde en richtte kort daarna een groep op. Nog niet Accession, maar wel Ship of Dreams.

0: in Excess. Ja, het is gebeurd in Sint-Michielsbrugge bij Linda Grimonpre. Ze heeft net gestemd voor de Radio Bene Italiaanse 40 van dinsdag. Dit zijn ze. Dolce Paola van Adamo, La Solitudine van Laura Pausini en Gigi Lamoroso van Dalida. Leuke keuze.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie...

0: uur is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
0: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add.
5: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Suzanne en Freek, ben jij al geabonneerd op onze nieuwsbrief? Gratis uiteraard en zeer handig als je als eerste wil weten wat we van plan zijn met onze leuke zender. Hoe schrijf je je in? Het is poepsimpel. Op het Radio Bene kanaal van VRT Max.

0: 60 jaar op het podium. Palenka, naar eigen zeggen, staat hier nog altijd, omdat hij nooit een roker of een drinker was. En als het over huwelijken gaat, staat de teller maar op 3.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Op dit moment staan de socials vol met het eerste interview met Belle Perez sinds het overlijden van haar man. Nieuwe muziek komt er voorlopig niet aan. Wel gaat ze langzaam maar zeker weer de kleine podia opzoeken. Nu op Everything, haar album uit 2002, covert ze een van de mooiste liedjes van de Zweedse groep Roxette. It Must Have Been Love. Belle Perez.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Nee, het was niet de boze koningin uit Sneeuwwitje, maar Rod Stewart die voor de spiegel stond met de vraag: Do you think I'm sexy? Smaken verschillen. Deze klaarbakker zit erop. Maak iets van je donderdag met Radio BNR erbij. Om 10 uur is Katrien van Doorn er al met Gewoon Genieten. Tot morgen, 6 uur.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik alle sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hey, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue?
2: Oh. Ja!
1: Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Airco's zullen vanavond een piek in de elektriciteitsprijzen veroorzaken. De prijs voor de elektriciteitslevering op de groothandelsmarkt stijgt tussen 8 en 10 uur vanavond tot boven de €300 per megawattuur. Dat is het hoogste niveau dit jaar. Het is een samenloop van omstandigheden, zegt Matthias de Tremmery van energieleverancier Elindus.
1: Enerzijds de heel warme temperaturen die we op vandaag hebben, die zorgen dat er heel veel vraag is naar koeling. En anderzijds het feit dat energiecentrales die normaal doorheen de dag ook draaien, zoals gascentrales, nu afgeschakeld worden omdat die vraag er toch niet is en dat overaanbod van die zonnestroom er wel is overdag. Maar in de avondpiek moeten die gascentrales natuurlijk wel aangeschakeld worden. En is die opstartkost ook heel duur voor die aantal uur. Dus die combinatie zorgt voor die prijzenpiek.
0: Tijdens de dag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur vanmiddag liggen de groothandelsprijzen dicht bij €0. En dat komt door de zonnepanelen. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van toekomstig gepensioneerden dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat komt door de pensioenhervorming van de federale regering. Werknemers vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen zonder dat die hervorming daar invloed op heeft. Of ze willen weten of het wel een goed idee is om nog niet met pensioen te gaan, als het wel al mag. Vandaag wordt er opnieuw over de pensioenhervorming gestemd in het federaal parlement. En de pensioenlijn is bereikbaar op het nummer 1765. En vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers in ons land nu ook rechtstreeks producten kopen zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kleding, stukken, cosmetica of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas kopen door via een link naar de website van dat merk te gaan. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Maar consumentenorganisatie Test Aankoop is daarover bezorgd, zegt Laura Klaes.
2: Dat maakt impulsieve aankopen zo gemakkelijk dat we schrik hebben dat mensen die financieel wat kwetsbaarder zijn, dan hebben we het over jongeren, dan hebben we het ook over mensen die financieel nog niet voldoende rationaliteit hebben om te beseffen hoe ze met geld moeten omgaan, dat die wel zo gemakkelijk al te veel zouden kunnen kopen en producten die ze ook niet nodig hebben.
0: Het is opnieuw warm tot 31 graden vandaag en zonnig met na de middag enkele stapelwolken langs de Franse grens. Morgen warm met kans op onweer na de middag. Ook zaterdag is dat zo. Vanaf zondag minder warm tot 24 graden. Beter. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Cool.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Krevel.
5: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
1: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De pensioenlijn kreeg dit jaar al een kwart meer oproepen van toekomstige gepensioneerden. Sorry. Dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de pensioenhervorming van de federale regering. Werknemers vragen zich bijvoorbeeld af of ze nog met pensioen kunnen, zonder dat die hervorming daar invloed op heeft. Of ze willen weten of het wel een goed idee is om nog niet met pensioen te gaan, als dat wel al mag. Vandaag wordt er opnieuw over de pensioenhervorming gestemd in het federaal parlement. De stad Gent is gestegen naar de op 3 na belangrijkste stad in Europa als het over de technologiesector gaat. En Gent steeg naar de 10e plaats ter wereld. Dat blijkt uit de nieuwe internationale ranglijst. En Gent doet het beter dan de steden als New York en Amsterdam. Heeft te maken met heel wat nieuwe bedrijven, zegt schepen Sophie Bracke.
1: De start-ups van een aantal jaren geleden zijn echt aan het doorgroeien en worden grotere en impactvollere bedrijven. En ook onze universiteit speelt een zeer grote rol. Heel veel universiteitsalumni richten zelf een bedrijf op. En dus dat begin je te zien in de economische impact van die technologiesector en dus ook in dit rapport.
0: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer gestegen na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en de aanvallen van Iran als reactie daar weer op. Een vat ruwe olie werd bijna 4% duurder. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopgevende signalen kwamen over het staakt het vuren dat zou verlengd worden en de zeestraat van Hormuz die opnieuw zou opengaan voor toevoer van olie en gas. Daardoor zakken morgen de prijzen nog aan de pomp. En vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers in ons land rechtstreeks producten kopen zonder dat ze de app moeten verlaten. Influencers promoten kledingstukken, cosmetica of reisbestemmingen op TikTok. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas kopen door via een link naar de website van het merk te surfen. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. Consumentenorganisatie Testaankoop vreest dat er daardoor meer impulsieve aankopen zullen gebeuren. Dat zegt Laura Kleis.
2: We scrollen allemaal wel eens een keer op TikTok en nu gaan we daar zelfs niet buiten moeten. Wat maakt dat je gewoon s'avonds vanuit die luie zetel, als je dan toch even nog scrolt, gewoon een heel winkelmandje vol kan hebben geladen en besteld hebben. Alles wat die drempel al te veel verlaagt, is een groot risico en zeker voor mensen die financieel nog niet zo sterk in hun schoenen staan. En dat gaat dan over jongeren ook.
0: Een Testaankoop benadrukt wel dat je ook producten die je hebt gekocht via TikTok Shop binnen de 14 dagen nog kan terugsturen. Het is opnieuw warm tot 31 graden, zonnig met na de middag stapelwolken. Morgen warm met kans op onweer na de middag. Op zaterdag zowat hetzelfde weer en vanaf zondag wordt het wat frisser tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE. Mag ik je op deze 148ste dag van het jaar alweer een goeiemorgen wensen? Bij deze.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Jeff Winwood met Higher Love. Vandaag donderdag 28 mei. Wereldmenstruatiedag, internationale dag ook van de actie voor de gezondheid van vrouwen. En ook vandaag vieren we de internationale masturbatiedag. Het is niet wetenschappelijk bewezen of het een met het ander te maken heeft. Alle gekheid op een stokje. Dit is John Denver.

in je hart van Udo, niet alleen in je hart, maar wat voor een leuke voorzomer mogen wij toch beleven. Dat is toch wel genieten, hè? Elvis Presley nu, die blijkbaar het licht heeft gezien, ergens in een kapelletje in Memphis, Tennessee.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Hoe harder je van me wegloopt, ooit beland je wel eens in mijn armen. Dat is de hoopvolle boodschap van de Spencer Davis Group. Keep on running. Vandaag, precies 86 jaar geleden, op 28 mei 1940, capituleerde koning Leopold III met zijn troepen. Het Belgische leger gaf zich over na 18 dagen. Is een van de meest besproken gebeurtenissen uit de Belgische geschiedenis trouwens. Op 10 mei 1940 valt Nazi-Duitsland België binnen, de zogenaamde Blitzkrieg. En ondanks hevig verzet wordt het Belgische leger snel teruggedrongen en na 18 dagen strijd staat het leger in het noordwesten van België omsingeld. Brussel en Antwerpen waren al gevallen en de Britse troepen trokken zich terug richting Duinkerke. Dus de Belgische troepen zitten zonder uitwijkmogelijkheden. Leopold III die gaf daarop als opperbevelhebber van het leger het bevel om het vuur te staken en zich over te geven aan Duitsland. En België kwam dus onder de Duitse bezetting. Als hij

Dat was Claire van Gilbert O'Sullivan. En hij schreef dat natuurlijk voor zijn dochter. Maar ik bedacht mij net hoe mooi het had kunnen geweest zijn. Hè? Salvatore Adamo schreef toen nog een liedje over toen nog prinses Paula. Gilbert O'Sullivan over prinses Claire. Het had kunnen zijn, maar die was toen Gilbert O'Sullivan dit liedje uitbracht nog niet eens geboren. Had zo mooi kunnen zijn natuurlijk. We maken het nu even stil voor een van de mooiste musicalnummers ooit geschreven. Het komt uit de musical Evita. En het is met veel inleving gezongen door Madonna.

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.

0: Willen we nog eens doen zoals helemaal in het begin? Toen we nog stapelverliefd op elkaar waren en we leefden van de liefde gewoon op een deken zoals vroeger. Het is een vriendelijk verzoek van Billy Joe Spears. We blijven in het verleden hangen met Lisbeth List. Ze maakte 57 jaar geleden een plaat Lisbeth List zingt Jacques Brel. En dit kon natuurlijk niet daarop ontbreken. Over Brussel rond de jaren 1900.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

Michiels en Natalia met Rocket Ride. Het was niet de eerste keer dat ze samen zongen. Ze hadden dat alles gedaan voor M&M in 2014. Ze zongen toen Downtown van Soul Sister samen. En dat matchte zo goed dat ze dachten, dit moeten we meer doen. Maar dat was toen nooit op plaat beland. Dit wel dus. 11 jaar later deden ze het opnieuw met deze Rocket Ride.

Zeg nu wo die bloemen sind. Ah wel, lieve Marlene. Ik denk, lieve Marlene, in bloemenladen, in de bloemenwinkelen. En nu serieus, het blijft een prachtige stem in die prachtige cover van Where Have All the Flowers Gone van Pete Seeger. Na al die jaren nog altijd actueel, hè, over de zinloosheid van geweld en ook over oorlog.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: schat. Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scoopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immo Scoopman.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker...

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De rechtbank van Antwerpen heeft een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op het werk. Het 21-jarige slachtoffer dat nieuw was in zijn team werd vernederd, uitgescholden en fysiek belaagd. Het extreme pestgedrag eindigde met een poging tot wurging. De ploegbaas is over de hele lijn schuldig bevonden, zegt Christian Clément, advocaat van het slachtoffer.
1: De rechtbank heeft besloten dat de man voor alle telastingen schuldig kan worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, niet alleen het pesten op het werk, maar te hoog de onterende behandeling, iets dat door de beklaagde nog betwist werd. En ja, wij hopen dat met dit vonnis heel duidelijk het signaal wordt gegeven dat eenieder die een vorm van verantwoordelijkheid heeft over collega's, zich daar ook naar gedraagt.
0: De rechter legde een werkstraf van 160 uur op. Dat is een zwaardere straf dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. Hij sprak over normvervaging en noemde het pestgedrag toxisch en onaanvaardbaar. Het slachtoffer kreeg ook een schadevergoeding. De Belgische e-commerce sector kijkt bezorgd naar de TikTok-shop die naar ons land komt, maar het ziet ook wel kansen voor bedrijven. Vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers ook in ons land rechtstreeks producten kopen, zonder dat ze die app moeten verlaten. Influencers promoten daar kleding, cosmetica of reisbestemmingen. Maar tot nu toe konden gebruikers die pas kopen door via een link naar de website van het merk te gaan. Met TikTok Shop zal dat niet meer nodig zijn. En dat is stevige concurrentie voor Belgische handelaars. Maar het geeft ook wel kansen, zegt Grete Kokker van Bicom.
2: Enerzijds bezorgd, omdat we weten dat TikTok heel wat buitenlandse handelaren ook meetrekt. Onder andere Aziatische. TikTok Shop is al eerder gelanceerd in andere Europese landen, dus er zijn al heel wat handelaren actief. Dus het zal een harde competitie worden voor onze handelaar om zich daar tussen te zetten. Langs de andere kant zien we wel dat het ook kansen geeft voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok Shop reeds actief is.
0: De internationale olieprijzen zijn vanmorgen weer gestegen na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en de aanvallen van Iran als reactie daarop. Een vat ruwe olie werd bijna 4% duurder. De afgelopen dagen daalden de prijzen nog, omdat er toen net hoopgevende signalen kwamen over het staakt het vuren dat zou verlengd worden en de zeestraat van Hormuz die opnieuw zou opengaan voor toevoer van olie en gas. Daardoor zakken morgen de prijzen nog aan de pomp. Er gaat zo'n 10 cent per liter af. En de Oekraïnse president Zelensky is in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil 150 van die toestellen van de Zweedse vliegtuigbouwer Saab kopen. Omdat de levering pas over enkele jaren mogelijk is, bekijkt Zweden nu of het enkele gevechtsvliegtuigen van de eigen Zweedse luchtmacht vroeger kan leveren. Het is warm tot 31 graden vandaag. Zonnig, na de middag wat stapelwolken. Morgen even warm met kans op onweer, dan wel na de middag. Zaterdag hetzelfde weer, vanaf zondag frisser tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

One Fine Day, geschreven in 1963 door Carole King, gezongen door de Chiffons. En 20 jaar geleden opnieuw tot leven gewekt omdat het lied werd gebruikt in de film One Fine Day met Oh La La, George Clooney en Michelle Pfeiffer. En hoewel ik al een hele week denk dat het zomer is, kan Peter de Koning het bevestigen. Het is, lieve dames en heren, nog altijd lente. Het is altijd lente.

Hij zou oorspronkelijk het architectenbedrijf van zijn vader overnemen, maar het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. En hij overtuigde zijn ouders dat zijn geluk ergens anders lag. Hij emigreerde uit Sicilië naar Duitsland en werd daar een heel gevierd internationaal zanger. Dat was Bino met Mama Leone. Dit is van bij ons, waarschijnlijk geschreven na enkele slapeloze nachten. Dit is Insomnia van Camille.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Ah, oh, doet me denken aan die hilarische reclame van die Diet Coke break, hè. Ken je die nog? Meisjes die op eenzelfde kantoor werken, die bellen allemaal naar elkaar en ze zeggen it's 11:30. Die telefoon gaat terug op de haak en dan snellen ze allemaal één voor één naar het raam om te gaan kijken hoe die arbeiders op de straat stoppen met werken, heel sensueel hun shirt uittrekken, in hun bloot bovenlijf een Diet Coke drinken bij wijze van pauze, en dat is allemaal ontzettend sensueel. En dan spreken die dames weer af om de volgende dag weer om 11:30 klaar te staan voor de volgende Diet Coke break. En dat allemaal op de tonen van die Etta James, I Just Want To Make Love To You. Voor één keer was in de reclame niet de vrouw het sexy.
1: Radio BNE. Radio.

de jaren 90 hebben we dit allemaal samen meegebruld. Tears for Fears met Shout. Vandaag, precies 65 jaar geleden, vertrekt de beroemde Orient Express voor de laatste keer uit Parijs. De Orient Express, die gestart is in 1883, was een van de eerste treinen die grote Europese steden met elkaar verbond. Van Parijs tot Istanbul, toen nog Constantinopel. En dat was revolutionair. Je kon ineens comfortabel dwars door Europa reizen. De trein die stond bekend om zijn extreme luxe, zeker voor die tijd. Slaapwagons bijvoorbeeld hadden nog echte bedden. Restauratiewagons serveerden de meest gastronomische maaltijden. Het was een interieur dat elegantie uitstraalde met hout, fluweel en vergulde details. Het was eigenlijk een rijdend hotel voor de elite. Onder de passagiers, koningen en aristocraten, dat zal je niet verbazen, maar ook diplomaten, kunstenaars en beroemdheden. Spijtig eigenlijk dat die trein is verdwenen.

0: Hearts run free. Vrijheid en geluk blijven het hoogste goed. Dus laat je hart vrij zijn, zeker als je jong bent. Dat is de boodschap van Candy Staten. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

De meeste dromen zijn bedrog van Marco Borsato is een cover van het Italiaanse lied Storie di tutti i giorni van zanger Riccardo Fogli uit 82. Won er zelfs het bekende Sanremo Festival mee met dit nummer. Borsato scoorde er in 94 zijn grote doorbraak mee in Nederland en in Vlaanderen. En volgende dinsdag 2 juni zet het in jouw agenda. De grote Italiaanse 40 hier op Radio Bene naar aanleiding van de Italiaanse feestdag. Lars, die reikt er het ene Italiaanse pareltje na het andere aan elkaar. Door jou gekozen, uiteraard.

0: bist nicht allein.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: VRT Radio BNE Live.
0: Träum

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.

Compleet instrumentloos hier, Milo en Impact samen met You Don't Know. Precies 39 jaar geleden landde 18-jarige Duitser Matthias Roest op het Rode Plein in Moskou met zijn Cessna. Hij voerde deze actie naar eigen zeggen uit om de mensheid vrede te brengen. Nu, dat heeft naar mijn gevoel niet zo goed gewerkt daar in Moskou toch, die actie.

Je zal er maar in staan, hè, in die worldwide traffic jam. Dat was Sailor. We naderen zo stilaan 12 uur. Straks na het nieuws van 12 kiest de fitnessclub Fitform uit Eeklo de plaatjes in uw vraag wij draaien. Dat zal daar vooruit gaan, denk ik zo. Daarna zijn Lars en Vanessa er weer. Heel graag tot morgen, hè.

0: minuten weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreme pesterijen. En Europese ministers bespreken vandaag welke rol de EU kan spelen in vredesgesprekken met Rusland. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pesten ontoelaatbaar is. Meer uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
1: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
2: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
1: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
3: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
1: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
0: Er zijn huiszoekingen aan de gang bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard en ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, schepen Lotfi Mostefa van de partij PS. Vorige week had de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar problemen bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van het VRT-nieuwsprogramma Pano. Daaruit bleek dat er waarschijnlijk politieke beïnvloeding is van Mostefa bij het toewijzen van sociale woningen. De Belgische e-commerce sector kijkt bezorgd naar de TikTok-shop die naar ons land komt, maar de sector ziet ook kansen voor bedrijven. Vanaf 15 juni kunnen TikTok-gebruikers ook in ons land rechtstreeks producten kopen zonder dat ze de app daarvoor moeten verlaten. Volgens Grete Kokker van Bicom zullen Belgische handelaars stevige concurrentie krijgen, maar geeft het platform ook kansen.
4: We weten dat TikTok heel wat buitenlandse handelaren ook meetrekt, onder andere Aziatische. TikTok-shop is al eerder gelanceerd in andere Europese landen, dus er zijn al heel wat handelaren actief. Dus het zal een harde competitie worden voor onze handelaar om zich daar tussen te zetten. Langs de andere kant zien we wel dat het ook kansen geeft voor onze handelaar om zijn product aan de man te brengen en ook te exporteren in een omgekeerde beweging naar andere Europese landen waar TikTok-shop reeds actief is.
0: Eerder vandaag had Testaankoop al bezorgd gereageerd op de komst van de TikTok-shop, omdat veel mensen er mogelijk impulsievere aankopen zullen doen waar ze achteraf dan spijt van hebben. De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro op, omdat die te weinig doet om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Uit anonieme controles blijkt dat je vanuit Europa vrij gemakkelijk producten op Temu kan kopen die eigenlijk niet voldoen aan de standaarden van de Europese Unie. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten. De Europese Commissie heeft Temu nu nog tot eind augustus gegeven om met een actieplan te komen, anders zal de webwinkel dus een boete van 200 miljoen euro krijgen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag in Cyprus over welke rol de Europese Unie zou kunnen spelen in vredesgesprekken met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Er is de voorbije weken druk gespeculeerd of de EU een soort vredesgezant mee aan tafel zou moeten zetten met Oekraïne. Rusland had zelfs al een persoon voorgesteld. Maar volgens Europees buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas moeten we ons niet laten leiden door Rusland.
5: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. That's why the substance is much more important than who.
0: Kallas vindt dat we ons moeten focussen op de inhoud van de gesprekken. De Oekraïense president Zelensky is in Zweden om te onderhandelen over de aankoop van Zweedse gevechtstoestellen. Oekraïne wil 150 Zweedse gevechtstoestellen van vliegtuigbouwer Saab kopen. Omdat de levering pas over enkele jaren kan, bekijkt Zweden nu of het enkele gevechtsvliegtuigen van de eigen luchtmacht al vroeger kan leveren als tijdelijke oplossing. Oekraïne zal de Europese lening van 90 miljard euro gebruiken voor de geplande aankoop. In Winterthur bij Zürich in Zwitserland heeft een man van 31 drie mensen neergestoken. De politie heeft hem intussen gearresteerd. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over waarom de man de drie mensen neerstak. In Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om er uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Ook in andere delen van West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. De Wereldmeteorologische Organisatie van de Verenigde Naties voorspelt in een nieuw rapport dat ook de komende 5 jaar opnieuw recordwarm zullen worden, met lange periodes van droogte en bosbranden. Het weer bij ons, ook warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden, met na de middag meer kans op buien of onweer. En ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Vooraan in dit nieuws zat de veroordeling van een voormalige ploegbaas van BASF in Antwerpen. Hij is schuldig bevonden aan zware pesterijen van een nieuwe collega. De man krijgt een werkstraf en een boete. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
7: Een hele goede middag. Ik ben Frank Lemmens, actief lid van fitnessclub Fitform uit Eeklo. Onze fitnessclub is een plek waar je energie krijgt, doelen behaalt en je goed in je vel voelt. Met moderne toestellen, motiverende begeleiding en een gezellige sfeer haal je het beste uit elke training. Of je nu beginner bent of ervaren sporter, hier train je op jouw tempo en met plezier. Deze middag hoor je de favoriete liedjes van de leden van fitnessclub Fitform uit Eeklo. Ik zou zeggen, geniet ervan.
6: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: Prinsjesdag op Radio Bene.
1: Radio Bene, Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene, Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
6: Radio Bene. Na, na, na, na, na.
0: U vraagt, wij draaien.
6: Radio Bene.
7: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my baker.

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Lemmens van fitnessclub Fitform uit Eeklo. Tot 1 uur gooi je de favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
1: De

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: wij draaien.
1: Dank u wel om te luisteren naar de favoriete liedjes van Fitnessclub Fitform uit Eeklo. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Mooie dag nog.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
2: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld.

0: Uit framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een voormalige ploegbaas bij BASF is veroordeeld voor extreme pesterijen. En Europese ministers bespreken vandaag welke rol de EU kan spelen in vredesgesprekken met Rusland. In Antwerpen is een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF veroordeeld voor zware pesterijen op de werkvloer. Hij krijgt een werkstraf van 160 uur en een boete. Met het vonnis wil de rechtbank een duidelijk signaal geven dat pesten ontoelaatbaar is. Meer uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
1: Eind 2021 stapte een jonge werknemer naar de politie na een incident op het werk. Zijn ploegbaas had een plastic zak over zijn hoofd getrokken en hem bijna gewurgd. Hij werd daarvoor ook al maandenlang vernederd, uitgelachen en fysiek belaagd. Onaanvaardbaar, zegt zijn advocaat Christian Clément.
2: De man is de eindverantwoordelijke van een toxische werksfeer. En ik denk dat daar vandaag de rechtbank heel duidelijk paal en perk aan heeft willen stellen.
1: De ploegbaas werd onmiddellijk ontslagen. Volgens zijn advocaat John Maas besefte hij nadien dat hij fout was.
3: Mijn cliënt schaamt zich ook voor wat daar is gebeurd. Is daar ook voor in therapie gegaan om te beseffen hoe het zover is kunnen komen.
1: Dat de ploegbaas zich liet meeslepen door een groepsdynamiek volgde de rechtbank niet. Hij creëerde zelf een onveilige werksfeer. Daarom krijgt hij nu 160 uur werkstraf. En die straf aanvaardt hij ook.
0: De vierde verdachte van de vechtpartij van zondagavond op de kustram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel. Hij wordt vandaag verhoord. De drie andere verdachten werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De vier jongeren zaten zondag zonder ticket in de tram. Controleurs wilden hen een boete geven, maar er ontstond een gevecht. 7 mensen van de lijn en 2 politieagenten raakten daarbij gewond. Er zijn huiszoekingen geweest bij de Anderlechtse huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. En ook thuis bij de voorzitter van de huisvestingsmaatschappij, schepen Lotfi Mostefa van de Franstalige Socialistische Partij PS. Vorige week had de federale politie al een onderzoek aangekondigd naar problemen bij de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het onderzoek kwam er na een reportage van het VRT-nieuwsprogramma Pano. Daaruit bleek dat er waarschijnlijk politieke beïnvloeding is van Mostefa bij het toewijzen van sociale woningen. De centenindex die de federale regering wil invoeren krijgt weinig steun bij de bevolking. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse bevraging bij meer dan 5000 mensen in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en De Standaard. Die centenindex houdt in dat lonen van meer dan 4000 euro bruto niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Als je dus meer verdient, zal het deel boven de 4000 euro niet meer stijgen als het leven duurder wordt. Maar weinig Belgen vinden dat een goed idee, net als de btw-verhoging, zegt professor Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen.
4: Eigenlijk in het algemeen, als je naar de data kijkt, dan zie je dat mensen perfect kunnen leven met het feit dat sommige specifieke groepen het gelag moeten betalen. Bijvoorbeeld in het beperken van de duur van de werkloosheidsuitkeringen, het feit dat ambtenaren minder pensioen zullen krijgen. Maar zodra je maatregelen neemt die in ieders zak zitten, en dat is bij de centenindex zo en bij de btw-hervorming, dan zie je dat het verzet enorm veel groter is.
0: De Europese Commissie legt de Chinese webwinkel Temu een boete van 200 miljoen euro op, omdat hij te weinig doet om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Uit anonieme controles blijkt dat je vanuit Europa vrij gemakkelijk producten op Temu kan kopen die eigenlijk niet voldoen aan de standaarden van de Europese Unie. Zo bleek babyspeelgoed bijvoorbeeld te veel chemische stoffen te bevatten. De Europese Commissie geeft Temu nu nog tot eind augustus de tijd om met een actieplan te komen. Anders zal de webwinkel dus een boete van 200 miljoen euro moeten betalen. En de Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag in Cyprus over welke rol de Europese Unie zou kunnen spelen in vredesgesprekken met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Er is de voorbije weken druk gespeculeerd of de EU een soort van vredesgezant mee aan tafel zou moeten zetten met Oekraïne. Rusland had zelfs al een persoon voorgesteld. Maar volgens Europees buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas moeten we ons niet laten leiden door Rusland.
5: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into, that we discuss who talks to them and they are already picking who is suitable or who is not. Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort. That's why the substance is much more important than who.
0: Kallas vindt dat we ons moeten focussen op de inhoud van de gesprekken. In Winterthur bij Zürich in Zwitserland heeft een man van 31 drie mensen neergestoken. De politie heeft hem intussen gearresteerd. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over waarom de man de drie mensen neerstak. In Italië is code rood afgekondigd voor de hitte in Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen erop tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om er uit de zon te blijven en lichamelijke activiteiten te vermijden. Ook in andere delen van West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. De Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties voorspelt in een nieuw rapport ook dat de komende 5 jaar opnieuw recordwarm zullen worden met lange periodes van droogte en bosbranden. En het weer bij ons ook warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer. En vooraan in dit nieuws zat de veroordeling van een voormalige ploegbaas van BASF in Antwerpen. Hij is schuldig bevonden aan zware pesterijen van een nieuwe collega. De man krijgt een werkstraf en een boete. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Goedemiddag, er staat 154 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur file richting Nederland, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn er 2 rijstroken versperd. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E17 vanaf Zwijndrecht, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. Een kwartier richting Antwerpen op de E19 van Voorkleine Barriël. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de E411 traag vanaf Jezuseik. Dat komt door een ongeval op de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Op die buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene topcollectie.
7: Lars de Grote.

My Old Piano. Oud, maar nog niet versleten. Ik heb het voor alle duidelijkheid over het instrument, want Diana Ross zelf, die blijft gewoon eeuwig jong. En weet je wat? Wij ook. Dankzij onze liefde voor muziek, voor de mooiste evergreens. Een bijzonder goede middag. Dit is de Radio BNE Topcollectie.

Roy Orbison, The Big O, met de blues aan het einde van zijn leven. Ver weg van zijn lief en van zijn favoriete plekje, California Blue. 28 mei 1926. Op die dag is Emilius Wagemans geboren. Die jongen is later bekend geworden als Bob Benny. Hij was een van onze grote zangers en musicalsterren vanaf de jaren 50. En wat jammer dat hij al in 2011 gestorven is. Want anders was hij vandaag 100 jaar geworden. Waar en wanneer? Hier en nu.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
11: Krevel.
12: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
13: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
14: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Chic, Le Freak, c'est chic. Laat ons nog eens terugkeren naar de tijd toen de muziek van het Eurovisie Songfestival ook chic was. Vaak stijlvol, zoals de Duitse inzending van 45 jaar geleden. Lena Valaitis was de zangeres. Oké, ze heeft niet gewonnen, nee. Die eer was voor Bax Viz. Maar dit is voor mij toch een van de mooiste songfestivalliedjes aller tijden.

Frank Sinatra, Strangers in the Night. Hij zong het 60 jaar geleden, dik tegen zijn goesting. Maar de opbrengsten, die heeft hij met veel plezier geïncasseerd. Meer van Sinatra elke zondag bij Radio BNE. Aan het begin van elke Rat Pack met Vanessa. Dat is trouwens al jaren een traditie. Dus ook nu zondagavond weer, om 6 uur.

0: Irene Cara, Flashdance, what a feeling. Zeg dat wel, wat een gevoel. Nog altijd hetzelfde als in de vroege jaren 80.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promokoken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta, want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
12: Ja, mocht dat niet misschien?
11: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
12: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
11: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
15: Sorry, Parties WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: VRT Radio BNE Live.

Roxy Music, Angel Eyes. Een paar jaar geleden was ik in de Roma voor een onvergetelijk optreden van Jules Holland. En Jules had een paar gastzangers meegebracht. Nu, toen een van die gasten begon te zingen, dan wist je meteen wie het was, zonder aankondiging. Dat was niet nodig. Er is er maar één met een dergelijk stemgeluid en dat is de zanger van de Fine Young Cannibals. Zijn naam is Roland Gift en vandaag wordt hij 65 jaar. Dus, happy birthday, vriend.

Fine Young Cannibals met zanger Roland Gift. I'm not the man I used to be. En dat geldt misschien voor ons allemaal. Roland was er 24 toen hij dit zong. Vandaag wordt hij 65 jaar. Hij werd geboren op 28 mei 1961. De man heeft ook twee zonen. Dus wat Peter Koelewijn te horen kreeg, ja, dat zal ook wel voor hem gelden zeker. Je wordt ouder papa.

Het eerste succes van de Pebbles. En zoals later zou blijken, ook niet het laatste. Get Around, we zaten in 1968. En dit hier is nog een stuk ouder. Ja,

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De centenindex die de federale regering wil invoeren krijgt weinig steun bij de bevolking. Dat blijkt uit de stemming, een jaarlijkse peiling bij meer dan 5000 mensen. Die is uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de ULB in opdracht van VRT Nieuws, RTBF en de krant De Standaard. Die centenindex houdt in dat lonen van meer dan 4000 euro bruto voorlopig niet meer volledig geïndexeerd zullen worden. Als je dus meer verdient, zal het deel boven de 4000 euro niet meer stijgen als het leven duurder wordt. Maar Lonne van Erp, de mensen zijn daar dus geen fan van.
1: Nee, inderdaad. In heel het land is er zeer weinig steun voor die maatregel, want in Vlaanderen vindt maar 30% van de bevraagden de centenindex een goed idee. En in Wallonië en Brussel ligt dat percentage nog lager. Nochtans ziet het er naar uit dat die centenindex er toch zal komen, want na weken van uitstel wordt er vanavond in de Kamer gestemd over de programmawet. En daar maakt de centenindex deel van uit. Al is de kans ook groot dat er toch nog over gediscussieerd zal worden binnen de regering, want CD&V wil de centenindex herbekijken sinds er een tegenvoorstel is gekomen van de sociale partners. En ook MR en Les Engagés lijken daar wel oren naar te hebben. Nu, dat is wellicht voer voor discussie tijdens de onderhandelingen over de begroting, maar vanavond wordt de programmawet en dus ook de centenindex naar alle waarschijnlijkheid gewoon goedgekeurd.
0: Dankjewel, Lonne. En de inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel het leven duurder is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu zo'n 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. De vierde verdachte van de vechtpartij van zondagavond op de kustram in De Haan heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel. Hij wordt vandaag verhoord. De drie andere verdachten werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. De vier jongeren zaten zondag zonder ticket in de tram. Controleurs wilden hen een boete geven, maar er ontstond een gevecht. 7 mensen van de lijn en 2 politieagenten raakten daarbij gewond. Leerkrachten kunnen vanaf nu een nieuwe voorlichtingskoffer krijgen die hen kan helpen bij lessen over relaties en seksualiteit. Het is een initiatief van Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid. Er zit heel wat materiaal in de koffer voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, zegt Boris Kruisaert van Sensoa.
2: Thema's die aan bod komen zijn lichamelijke ontwikkeling en puberteit, voortplanting en anticonceptie, zoals HIV en seksualiteitsbeleving. En het is echt een koffer, want alle verschillende anticonceptiemiddelen zitten daarin. Er zitten interactieve werkvormen in, dat zijn er 28. En er zitten ook nog grote platen in met tekeningen van bijvoorbeeld geslachtsorganen.
0: Het weer warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel en tot 33 graden. Na de middag meer kans op buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Er staat bijna 150 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er meer dan 1 uur vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Maar de weg is daar nu wel vrijgemaakt. Richting Gent 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Ook naar Antwerpen meer dan 1 uur file op de E17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt ga je beter via Brussel. 25 minuten op de E34 vanaf Melzele. Op de A12 vanaf Wilrijk ook 25. 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kontich en op de A12 vanaf Hoevenen. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Wallonië blijft er 1 uur vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Kom aan, actie, bewegen, you should be dancing. Voor de Bee Gees mocht het een beetje vooruit gaan. En hier krijg je ondertussen de ene evergreen na de andere. Daarnet uit de jaren 70, zo dadelijk uit de jaren 80 en nu eentje uit de 60s. Een evergreen van een groepje met de fijne naam Honeybuzz.

0: What's Love Got To Do With It? Nou, niet zo heel veel als we Tina Turner mogen geloven. Geen romantiek, maar wel pure lichamelijke aantrekking. Moet allemaal kunnen, vind ik. Ondertussen misschien even nadenken over je favoriete Italiaanse evergreen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Volgende week dinsdag speel ik de 40 meest gevraagde platen. En de samenstelling is voor jou. Je kan nog altijd stemmen via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Ik beloof je een fantastische Italiaanse 40. 3 uur lang genieten, zonder kater achteraf. Echt waar.
1: 'S Middags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van

neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier, van op zijn

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Wanneer op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Ieder zijn ding. Deze Franse zanger maakte papieren poppetjes en hij had er succes mee. Christophe, midden jaren 60, Les Marionnettes.
1: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

Freddie Mercury als een soort Elvis sound-alike. Dat was ook de bedoeling en dat is prima gelukt. Queen, Crazy Little Thing Called Love. En dan nu het zeer herkenbare, unieke stemgeluid van Harry Belafonte. Recht uit de jaren 50.

Misette, oh, daylight come and me walk.

Leuke meezinger van eind jaren 70 en popmuziek. Wat is Radio BNE toch een zalige zender? Het zijn mijn woorden niet. Het is de korte boodschap van Ilian uit Denderwindeke. Maar dat is een boodschap die bijzonder veel plezier doet. Ilian heeft van zich laten horen via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar heb je een knop om te reageren. Dankjewel hoor.

0: natuurlijk.
1: Sister Sledge en Frankie. 160 kilometer file. Op de Antwerpse ring is er 35 minuten vertraging richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem is er hinder door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen meer dan 1 uur file op de E17 vanaf Haasdonk. Van Gent naar Hasselt ga je beter via Brussel. 20 minuten op de E34 vanaf Melzele en op de A12 vanaf Aartselaar. 10 minuten op de E19 vanaf Kontich, op de A12 vanaf Antwerpenhaven en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Wallonië blijft er 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
2: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene.

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: VRT Radio BNE Live.

Kim Wilde, You Came. Als je mee wil zijn met alles wat wij doen, kom dan even langs bij Radio Beni op Facebook. En geef ons een duimpje. Je kan ons meteen ook beginnen volgen. En zo hoef je helemaal niks te missen. Je vindt ons bij VRT

0: Paolo Conte. Die heeft voorlopig al een plekje vast in onze Italiaanse 40 met Max. Maar dit vind ik ook heel mooi, uit hetzelfde album trouwens. Ik heb het nog ergens liggen thuis. Paolo Conte, Aguaplano. Om te stemmen voor onze Italiaanse 40 is er één adres. En dat is ons Radio Bene kanaal op 40 Max.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ramzan Shafi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En geniet van de evergreens van Radio BNE. Ook niet onbelangrijk. Het is bijna 3 uur geworden.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
10: Rustig,
9: Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
13: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Brusselse gemeente Ukkel heeft een moeder geprobeerd om haar 3 kinderen te doden. Dat meldt Sud-Info en het Brusselse parket bevestigt dat. De hulpdiensten werden vorig weekend gealarmeerd door buren die geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze 3 zwaar gewonde kinderen. Volgens het parket zijn ze op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Ze zal morgen voor de raadkamer verschijnen. De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joost-de-Node onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. En dat is erg uitzonderlijk. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om maatregelen te nemen. De burgemeester van Sint-Joost is al 14 jaar Emir Kier, een voormalig politicus van de socialistische partij PS. Vorig jaar moesten de verkiezingen in zijn gemeente nog worden overgedaan na vermoedens van fraude. De inflatie, het cijfer dat weergeeft hoeveel het leven duurder is geworden, bedraagt deze maand 4,08%. Dat betekent dat het leven nu zo'n 4% duurder is dan in mei vorig jaar. Vooral de hoge energieprijzen doen de prijs van heel wat producten stijgen. Vliegtuigtickets zijn nu 70% duurder dan een jaar geleden, diesel 34%. Leerkrachten kunnen vanaf nu een nieuwe voorlichtingskoffer krijgen die hen kan helpen bij lessen over relaties en seksualiteit. Het is een initiatief van Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Er zit heel wat materiaal in de koffer voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, zoals anticonceptiemiddelen en grote tekeningen van geslachtsorganen. Maar ook heel wat informatie over thema's zoals de puberteit. Dat zegt Boris Kruisaert van Sensoa.
1: In die koffer zitten 28 interactieve werkvormen. En die werkvormen, daar wordt ook altijd specifieke leeftijdscategorieën aan verbonden. Dus je kan als leerkracht echt gaan zien van, is dit iets voor mijn klas? Zijn ze daar klaar voor? En per werkvorm zijn er ook nog aanpassingsmogelijkheden voorzien, afhankelijk van de groep. Bijvoorbeeld, dit is een meer timide groep of een minder timide groep. We gaan die werkvorm een klein beetje aanpassen.
0: Na een internationaal onderzoek is meer dan 200 miljoen euro teruggevonden van de intussen overleden Italiaanse maffiabaas Messina Denaro. De speurders deden er jaren over om het geld, goud, vastgoed en aandelen terug te vinden. Ze waren via drugstrafiek en witwasoperaties al over verschillende belastingparadijzen verspreid. Denaro was een speelfiguur van de Siciliaanse maffiabende Cosa Nostra. Hij vergaarde zijn fortuin over een periode van 30 jaar en werd in 2023 gearresteerd. Intussen is hij overleden in zijn cel. Het weer warm tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag kans op meer buien of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Er staat 165 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er bijna 1 uur vertraging. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek een half uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen 3 kwartier op de E17 vanaf Sint-Niklaas. Van Gent naar Hasselt rij je beter via Brussel. Op de E34 vanaf Mijlselen 30 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20. 10 minuten erbij op de E19 vanaf Edegem en op de E313 vanaf Ranst. Op de buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. In Wallonië is er 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, topcollectie.
3: Lars de Grote.

0: should get her off the street.
1: Rick James, hij riep Temptations, sing. En dat deden ze ook, de Temptations. Ze kwamen meedoen tijdens de opname. De nonkel van Rick James was een van de groepsleden. Vandaar, dat is altijd makkelijk.

Madness, our house in the middle of our street. Zeg de naam Jacques, heb je nog iets? Jacques is de man van die grote hit van begin jaren 70, Manuela. Hij werd in Rotterdam geboren als Jacques van Herp op 28 mei 1946. Dus vanaf nu is hij 80 jaar jong.

0: Rare Earth met hun versie van een liedje van Smokey Robinson, Get Ready. En dat was handig, want ze waren allemaal verbonden aan hetzelfde platenlabel, Motown. Zo dadelijk een statement uit de vroege jaren 60.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Leslie Gore, een meisje van 16, nog erg jong, maar wel met een uitgesproken mening. En wat een verjaardag trouwens. It's my party and I cry if I want to.

0: William Pitt en City Lights. Ik zie vooral stoplichten. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek 1/2 uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 3 kwartier. Op de E34 vanaf Melzele 1 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. 10 minuten op de E19 vanaf Edegem en op de E313 vanaf Ranst en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur extra tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring ook 1/2 uur tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Wallonië 3 kwartier vertraging op de E42 van Bergen naar Luik bij La Louvière. Daar moet je overheen rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

Met z'n tweeën, twee jongens uit Zwitserland, met de favoriete jaren 80 song van Debbie Lemaire. Dat verneem ik net via ons Radio BNN-kanaal op VRT Max. Het is altijd fijn om wat feedback te krijgen. Ik vond hem ook erg goed, Debbie, toen. En dat vind ik nu nog altijd. Double and the Captain of Her Heart.

0: Bye Bye Plus. Hello, perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
8: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: MyDC lleva Slack.
1: Ya,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Voorzichtig, bancaria no funcionar? Va, ons kaartwerk is
0: af. Blijf kalm.
1: Kalm, precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal.

je moet schudden met wat je hebt. Casey and the Sunshine Band. Shake your booty. Probeer eens een hoop favoriete evergreens uit je mouw te schudden. Maak een lijstje met de vrienden van je sportclub, met de collega's, met de buren. En bezorg het ons via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dan spelen wij die platen graag tussen 12 en 1 middags in uw Vraagt Wij Draaien. Morgenmiddag hoor je de keuze van de vereniging Raak Oostakker. Hierbij Radio BNE. Uiteraard.

Mylène Farmer, désenchanté. Tout est chaos, alleen maar chaos. Gelukkig is er Vanessa met de optimistische vibe van Radio Beni goed gezind. Van 4 tot 6. Fijne dag en tot morgen.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. En we beginnen met het tennis, want op het toernooi van Roland Garros is zojuist de topfavoriet bij de mannen uitgeschakeld in de tweede ronde. De Italiaan Jannik Sinner gaat niet door. Ja, Gilles Meulemans, dat is toch een verrassing van formaat.
1: Ja, dat is een absolute verrassing. In zijn tweede ronde serveerde Sinner voor de match wanneer hij plots bevangen werd door de hitte. Niet de eerste keer dat hem dat overkomt. Het is 33 graden vandaag in Parijs en die hitte werd Sinner te veel. Plots ging er niks meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2 Carlos Alcaraz forfait gaf met een blessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de tweede ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de tweede set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
0: Oké, dankjewel Gilles. Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Houal Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van €2,25 per lesuur naar €4. In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken, zegt Kim Buist van Groen.
2: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
0: In de Brusselse gemeente Ukkel heeft een moeder geprobeerd om haar 3 kinderen te doden. Dat meldt Sud-Info en het Brusselse parket bevestigt dat. De hulpdiensten werden vorige week gealarmeerd door buren die geschreeuw hadden gehoord. In het appartementsgebouw vonden ze 3 zwaargewonde kinderen. Volgens het parket zijn ze op dit moment buiten levensgevaar. De moeder werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Zij zal morgen voor de raadkamer verschijnen. En Israël heeft zo net opnieuw bombardementen uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van burenland Libanon. Het is de eerste nieuwe aanval op Beirut in 3 weken. Er werd een flatgebouw geraakt in het zuiden van de stad waar aanhangers van Hezbollah wonen. Dat is de gewapende beweging die gesteund wordt door Iran. De Israëlische aanval zet zo extra druk op de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Het weer nog warm, tot 30 graden in het centrum van het land en meestal zonnig. Morgen zwoel tot 33 graden met na de middag meer kans op buien of onweer. En ook zaterdag nog warm en wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel en een heel goede middag. Het is exact 3:03. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er bijna 1 uur vertraging van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent komt er een 30 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring naar Stabroek ruim een 30 minuten tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 1 uur. Ook 1 uur op de E34 vanaf Vraassenen. Op de A12 vanaf Vilrijk 1 kwartier. 10 minuten op de E19 vanaf Kontich. Op de E313 vanaf Mossenhoven 1 kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 3 kwartier tussen Vorst en Tervuren. In Zellik is er hinder door een ongeval. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Op de E42 van Bergen naar Luik ruim 30 minuten file bij Manage. Daar kun je maar over 1 rijstrook. En dan stel ik voor dat er nu voor altijd is voor heel veel muziek.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Jewel Akins over de bloemetjes en de bijtjes, de birds en de bees. De natuur is duidelijk ontwaakt. Katten komen s'avonds al eens niet naar huis. Honden zijn nog minder weg te slaan bij hun baasjes dan gewoonlijk. En zelf zag ik deze week ook twee lieve heerspeesjes de liefde bedrijven op een blad. De natuur is wulps en wonderlijk, eind mei. Ja, voor de onbevlekte ontvangenis moeten we al helemaal terug naar Maria. En Jozef is daar bij mijn weten nooit over geïnterpelleerd.

artiesten uit Mozambique. Die zijn niet dik gezaaid op de Vlaamse radio. Maar deze Afrique Simone heeft de zomer van 75 extra doen stralen met Ramaya. Het feit dat zoveel mensen fan zijn van dat liedje bewijst volgens hem dat teksten niet zo belangrijk zijn. Muziek draait om het gevoel. En dat is er bij hem in van blijheid. Fans van Anastasia zullen blij zijn dat ze hun idool dit jaar nog eens live kunnen zien. Op zondag 18 oktober komt ze naar het Koninklijk Circus in Brussel. En misschien zit de goede vriendin Natalia dan ook wel in de zaal.

0: het strand van Oostende, waar er meer zuurstof in de lucht is dan hier in het binnenland.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: G-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want G-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add.
2: G-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op g-tradebank.be.

0: Sure He's a Cat. Over de Franse superster Patrick Bruel worden deze dagen heel andere dingen gezegd. Bruel wordt zowel in ons land als in Frankrijk beschuldigd van een aantal verkrachtingen en aanrandingen. De hele zaak moet nog voorkomen, maar in afwachting van een uitspraak zijn toch al een hele reeks concerten geannuleerd. Bruel is tijdelijk ook zijn titel van ereburger van de stad Luik kwijt. De Luikse burgemeester geeft aan dat de stad het respect voor vrouwen hoog in het vaandel draagt, maar tegelijkertijd ook het vermoeden van onschuld respecteert, zolang er geen veroordeling is. Op 6 oktober staat Bruel toch in Vorst Nationaal. Ik zag hem daar 2 jaar geleden. Dat was in elk geval een zeer indrukwekkend concert.
1: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer.

0: Morgen komt Willy Sommers met een nieuw album, Zomerse Hits. Allemaal zonnige meezingers van vroeger, met ook de nieuwe zomersingle, De Eerste Keer. Ja, als Willy op de radio klinkt, dan plukken wij spontaan de dag. En dan laten we de zon in ons hart. Ook al staan we ergens in die 280 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent, een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring naar Stabroek, een half uur tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk, 1 uur. Op de E34 in Eeklo, daar is hinder door een ongeval, en verder vanaf Melzijlen 3 kwartier. Op de A12 vanaf Wilrijk, 20 minuten. 10 minuten op de E19 vanaf Kontig. Op de E313 vanaf Massenhoven, 1 kwartier. En dan telkens een half uur ongeveer op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel, 3 kwartier tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zellik. Dat komt door een ongeval. Verder een half uur tussen Strombeek en Oudergem. In Grimbergen zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat, 10 minuten. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gent Centrum en Zwijnaarden file door een defect voertuig en een ongeval. En op de E42 van Bergen naar Luik, 3 kwartier file bij Manage. Daar kun je maar over 1 rijstrook.
1: Radio Bene. Radio Bene, goedgezind.

er airco in de studio is, want hier kan ik onmogelijk op blijven stilstaan. Boogie Down met de fantastische Al Jarreau. Zullen we het dan toch maar even lekker traag doen ook, met twee uitstekende stemmen van bij ons. Sandra Kim en Frank Galan, die kropen bijna 30 jaar geleden in de rol van Diana Ross en Lionel Richie voor de Vlaamse versie van Endless Love, Slow Time. Man.

0: altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
6: Bebat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: VRT

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Dat mag nog, hè. Ik hoop van wel. Gisteren zag ik Isabelle A. hier rondlopen. Vind ik een hele knappe vrouw. En ze had goed nieuws, want ze gaat een vinylplaat uitbrengen in het Frans. Isabelle à la Française. Die zou moeten uitkomen net iets voor kerstmis. En begin volgend jaar gaat ze weer op tournee. Dan zal het koud zijn. Deze zomer staan eerst nog een paar festivals en de Gentse feesten op de agenda. Gentse feesten? Dan kan ze backstage iets of van alles drinken samen met de Romeo's.
4: Op

was net aan het denken, mochten we ooit de Radio Bene Feel Good 500 of zo doen, dan moet deze daar van mij zeker in. Jay and the Americans, come a little bit closer. Bezoek de VRT's met je vrienden of collega's. En kom dan eens dag zeggen hier in onze Radio Bene studio. Of bestel je tickets voor Radio Bene The Rat Pack Live in concert. Best of Christmas. Het is gek om over kerst te spreken terwijl het 30 graden is. Maar het wordt ons allerlaatste concert. Een best of met onder andere Helmut Lotti, Yannick Bovy en Liest. Het zal mooier zijn dan alle vorige keren. Dus als je snakt naar afkoeling en naar sfeer. Zondag 8 november.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat voorlopig niet door. We blikken vooruit naar de diploma-uitreiking van prinses Elisabeth in de Verenigde Staten. En topfavoriet Yannick Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken dan toch niet doorvoeren op 1 september. Dat heeft ze aangekondigd in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement na een advies van de Raad van State. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
1: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur les godsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor een van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgend schooljaar niet ingaan, zei minister Demir.
2: Het is eind mei. Het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
1: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
0: En volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. In de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Dat zegt Kim Buist van Groen.
3: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
0: Meer dan 2 maanden na de explosie van een synagoge in Luik verspreidt de federale politie een opsporingsbericht om 2 mannen te identificeren. De explosie aan die synagoge vond plaats op 9 maart, net voor 4 uur 's ochtends. Niemand raakte gewond, maar er was wel schade aan de synagoge en aan de gebouwen aan de overkant. De politie deelt nu camerabeelden waarop 2 mannen te zien zijn die kort voor de ontploffing in de buurt waren. De Brusselse regering heeft de procedure opgestart om de gemeente Sint-Joosten-Noode onder dwangtoezicht te plaatsen. Sint-Joost zit met enorm veel schulden. Mogelijk stuurt de regering uiteindelijk een speciale commissaris om orde op zaken te stellen. Nou, en dat is een erg uitzonderlijke maatregel. Eerst krijgt het gemeentebestuur wel nog de kans om zelf maatregelen te nemen. Straks krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Pascal Mertens, wat gaat er allemaal gebeuren?
4: Wel, straks volgt het hoogtepunt van de dag, de officiële diploma-uitreiking. En daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten 1 voor 1 op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En dat gebeurt ongeveer rond 8:15 straks onze tijd. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding, openbaar beleid, impact willen hebben op de hele wereld. En met haar felbegeerde masterdiploma sluit Elisabeth dan haar 2-jarige avontuur af aan de Universiteit van Harvard.
0: Oké, dankjewel Pascal. Tennis. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen Yannick Sinner uitgeschakeld in de 2e ronde. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
5: Een drama voor Yannick Sinner. In zijn 2e ronde mocht de Italiaan serveren voor de match wanneer hij plots onwel werd. Het is 33 graden vandaag in Parijs en het leek erop dat de hitte de oorzaak was, al ontkende Sinner dat zo net op de persconferentie. Plots ging er niets meer voor de Italiaan. Hij was duizelig, had last van krampen en hij kreeg dat niet opgelost. Zo keerde de wedstrijd nog helemaal om en verloor Sinner in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De nummer 1 bij de mannen verlaat zo verrassend het toernooi nadat ook al de nummer 2, Carlos Alcaraz, forfait gaf met een polsblessure. En er is ook minder Belgisch nieuws. Elise Mertens verloor in de 2e ronde van de Poolse Swalinska. Mertens werd in de 2e set verzorgd aan de kuit en verloor met 6-4 en 6-0.
0: En in het voetbal blijft Vincent Manaert sportief directeur van de Voetbalbond. Zijn contract loopt af naar het komende wereldkampioenschap, maar hij heeft zijn contract nu wel met 2 jaar verlengd tot 2028. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met minima tussen 12 en 21 graden. Morgen opnieuw zonnig met soms wat wolken en op het einde van de namiddag en 's avonds kans op lokale onweersbuien. Temperaturen nog altijd tot 33 graden morgen. Zaterdag wordt het wisselvallig, het blijft dan wel warm. En dit nieuws begon met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het middelbaar onderwijs. Die gaat voorlopig niet door. Normaal wil de minister van Onderwijs, Soehal Demir, die hervorming laten ingaan vanaf volgend schooljaar. Maar na een advies van de Raad van State wordt die dus uitgesteld. Meer op vrtnieuws.be.
6: En zo zijn we weer helemaal mee. Bijna 300 kilometer file op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er 1 uur vertraging van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek bijna een half uur tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Haasdonk bijna 1 uur. Op de E34 vanaf Beveren 3 kwartier. Bij Waaslandhaven-Oost is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de A12 vanaf Aartselaar een half uur. 10 minuten op de E19 vanaf Kontig. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. In Wommelgem staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E19 van Sint-Job een kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. En 1 kwartier tussen Anderlecht en Huizingen. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zellik en verder een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 10 minuten. Naar Leuven op de E40 tussen Everberg en Heverlee 10 minuten. Aansluitend op de E314 20 minuten tot in Herend. Naar Kortrijk 20 minuten op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden. De weg is daar wel vrijgemaakt. En op de E42 van Bergen naar Luik 1 uur file bij Manage. Daar kun je maar over 1 rijstrook.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene. Goed gezind.
7: Vanessa van Hoven.

Get Downs on Gilbert O'Sullivan. You're a bad dog, baby, but I still want you around. Over de dogs gesproken. Een luisteraar liet weten dat ze een mondeling akkoord had voor een bedrag van 1000 euro dekgeld. Dekgeld, dat is het bedrag dat je betaalt aan de eigenaar van een mannelijke rashond met de bedoeling om pups te kweken. In dit geval dus 1000 euro. In ruil voor minstens 2 levend geboren pups. De vraag was, zo'n mondelinge overeenkomst is toch wel rechtsgeldig? Een advocaat heeft dat bevestigd, zeer zeker. Je kunt moeilijk bewijzen dat je een akkoord hebt, maar je kunt altijd WhatsApp-berichten inschakelen.

0: allergrootste evergreens en artiesten van bij ons, die hoor je dag en nacht hier bij Radio BNE via VRT Max, DAB+, je smart speaker en je digitale tv. Lilian Saint-Pierre en dan The Animals met die geweldige classic uit 64, House of the Rising Sun.
1: Dinsdag op Radio BNE.
2: Radio BNE Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
3: Lasciatemi cantare.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
2: Radio BNE Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio BNE.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Chaka Khan, I'm Every Woman. Is het je ook al opgevallen dat je deze week wat meer Italiaans gehoord hebt op Radio Wenen dan gewoonlijk? Allemaal in de aanloop naar de Italiaanse feestdag van volgende week dinsdag tussen 1 en 4. Onze bijdrage aan de Italiaanse feestdag. En je kunt nog altijd stemmen voor jouw favorieten via het Radio Wenen-kanaal op VRT Max. Toto Cutugno staat met grote zekerheid tussen die 40 parels. Dat kan toch niet anders. Trots als hij is op zijn roots. Un Italiano.

Dana Winner met de nieuwe single over gemis, De stilte van de stad. Als je je daar al in voelt, dan moet je op dit uur van de dag gewoonlijk eens een autostraden oprijden. Ben je overal omgeven. 310 kilometer file, maar liefst op de Antwerpse ring richting Nederland is er anderhalf uur vertraging. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Hou een reddingstrook vrij in de file. Richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk 1 uur. Op de E34 vanaf Melcele 3 kwartier. Op de A12 vanaf Aartselaar een half uur. Op de E19 vanaf Kontig een kwartier. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de E34 vanaf Oelichem 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier extra tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarden. In Bemmel staat een defect voertuig rechts. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Zellik. In Dilbeek is een ongeval gebeurd links. Verder een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Ternat. Naar Leuven 10 minuten op de E40 tussen Everberg en Heverlee door een ongeval links. Aansluitend op de E314 20 minuten tot in Herend. En op de E42 van Bergen naar Luik staat er 1 uur file bij Manage. Daar kun je nog altijd maar over één rijstrook.

Saint-Jérôme, nog een slachtoffer van kanker. De sympathieke Fransman is maar 53 geworden. Zal ik al eens vooruitblikken op de verjaardag van Wil Tura? Wil wordt op 2 augustus 86. Ik sluit dus niet uit dat wij die dag 86 liedjes van Tura gaan draaien. Zoals we net de 75ste van Johan Verminnen hebben gevierd met 75 liedjes van Verminnen. Dan gaan we er nog altijd veel links moeten laten liggen. Hè? Het oeuvre van de keizer is zeer omvangrijk. Zorgt al heel lang voor veel verliefde oren.

0: Wiltura, kijk eens diep in twee verliefde ogen. Tijd voor een beetje rationaliteit op Radio BNE. Die krijg je dadelijk van Supertramp.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Just in time to start investing.
7: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, that happened.
7: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

zal ik het dan zelf maar vertellen? Supertramp en The Logical Song. Logica, dan komt Lieve Scheren om de hoek loeren. Nerdland was net weer een overdonderend succes. En vandaag kondigde Lieve zijn nieuwe theatershow aan. Robots. Iedereen kent R2-D2 uit Star Wars of Tweaky, de sympathieke robot van Buck Rogers. De voorbije 3 jaar hebben humanoids een enorme evolutie doorgemaakt. De eerste exemplaren werken al aan de lopende band in fabrieken. Ze worden ingezet op evenementen. En krijgen wij ooit een betaalbare huishoudrobot? Is het een goed idee om AI een lichaam te geven? Laat staan duizenden lichamen. Allemaal vragen die Lieve Scheire oproept in zijn nieuwe voorstelling Robots. Te bekijken vanaf eind januari volgend jaar.

Het is waar dat je met AI fantastische muziek kunt maken tegenwoordig, maar probeer dit maar eens na te maken. Echte muziek met echte instrumenten en echte stemmen van echte mensen. True van Spandau Ballet. Genoeg gesloten. We gaan de beentjes nog eens uitslaan met Emmylou Harris.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
8: Schitterend. Bij zo'n sausje hoor. Een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is ze.
10: De Vos Lemmes.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het middelbaar onderwijs gaat voorlopig niet door. Kroonprinses Elisabeth krijgt haar diploma aan de Universiteit van Harvard en topfavoriet Yannick Sinner is uitgeschakeld op Roland Garros. Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir zal de geplande hervorming van de levensbeschouwelijke vakken dan toch niet doorvoeren op 1 september. Dat heeft ze aangekondigd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, na een advies van de Raad van State. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
1: Nu krijgt elke leerling per week 2 uur lesgodsdienst. In het officieel onderwijs kunnen ouders kiezen voor een van de erkende godsdiensten of zedeleer. Maar dat betekende in de praktijk soms 1 leraar voor maar enkele leerlingen. Om te besparen werd beslist om de organisatie van die lessen flexibeler te maken. Zo zouden bijvoorbeeld die kleine groepjes van nu kunnen worden samengevoegd per graad. Maar dat stoot nu op principiële bezwaren van de Raad van State. En dus kan de hervorming volgend schooljaar niet ingaan, zei minister Demir.
2: Het is eind mei. Het zou onredelijk zijn om dit dan ook van de scholen te vragen.
1: De hervorming zou zo'n 1300 voltijdse jobs hebben uitgespaard en een besparing van 80 miljoen euro hebben opgeleverd.
0: Volgend schooljaar wordt het opnieuw goedkoper om Frans, Engels of Duits te volgen in het volwassenenonderwijs. Vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Demir het inschrijvingsgeld verhoogd van 2,25 euro per lesuur naar 4 euro. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft de meerderheid dat nu teruggedraaid. Maar volgens de oppositie is het kwaad al geschied en zijn veel leerlingen en leerkrachten dit schooljaar al vertrokken. Dat zegt Kim de Buist, of Kim Buist liever, van Groen.
3: Er is onherstelbare schade toegericht aan het volwassenenonderwijs. Want het vertrouwen is weg. Cursussen zijn al voor een stuk afgebouwd en leerkrachten zijn al weg. Niemand zegt dat wat jullie vandaag doen, dat die schade hersteld gaat kunnen worden.
0: In de gevangenis van Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker, die hem terug naar de cel begeleidde, zonder aanleiding in het gezicht. De man moest voor verzorging naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis van Gent. Het gevangeniswezen wijt ze aan de overbevolking en aan de hitte die de gevangenen agressiever maakt. Straks krijgt kroonprinses Elisabeth haar diploma aan de prestigieuze Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten, waar ze 2 jaar gestudeerd heeft. De uitreiking van dat diploma gebeurt kort na 8 uur, onze tijd, vertelt Pascal Mertens.
4: Daarvoor gaat Elisabeth naar haar eigen campus van de Harvard Kennedy School. En daar worden dan de studenten 1 voor 1 op het podium geroepen en krijgen ze allemaal persoonlijk hun diploma in handen. Elisabeth ook, onder het trotse oog van haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, die mee in het publiek zitten. En daarna gaan ze niet hun hoedjes in de lucht gooien. Bij de Harvard Kennedy School gooien ze met opblaasbare wereldbollen. Dat is eigenlijk het symbool dat ze dankzij hun opleiding openbaar beleid impact willen hebben op de hele wereld.
0: De steekpartij aan het treinstation van Winterthur in Zwitserland wordt bestempeld als een terroristische daad. Een man van 31 stak er vanmorgen 3 mannen neer. Zij zijn gewond geraakt. De dader heeft de Zwitserse en Turkse nationaliteit. Hij kwam in 2015 al eens in het vizier van de veiligheidsdiensten omdat hij propaganda verspreidde voor terreurgroep Islamitische Staat. Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de grote favoriet bij de mannen Yannick Sinner uitgeschakeld in de 2e ronde. Hij verloor in 5 sets van de Argentijn Cerundolo. De Italiaan kreeg zelfs een matchbal, maar stortte nadien fysiek in. Sinner zelf zei dat het niet aan de hitte lag, maar dat hij zich vanmorgen al duizelig en niet goed voelde.
5: Starting to feel very dizzy, very low of energy and woke up. This morning didn't feel very well and it was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play and really it was nothing against the heat, nothing against the weather.
0: Ook Elise Mertens is uitgeschakeld. En in het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen, de Ronde van Italië. Voor Magnier, die voor het Belgische team Soudal Quickstep rijdt, is het als een 3e ritoverwinning in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, met minima tussen 12 en 21 graden. Morgen opnieuw zonnig met soms wat wolken en op het einde van de namiddag en 's avonds kans op lokale onweersbuien. Temperaturen morgen tot 33 graden. Zaterdag wordt het wisselvallig, het blijft dan wel warm. En dit nieuws begon met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken in het middelbaar onderwijs. Die gaat voorlopig niet door. Normaal wil de minister van Onderwijs Demir die hervorming laten ingaan vanaf volgend schooljaar, maar na een advies van de Raad van State wordt die dus uitgesteld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Oh, amai, die civetje was lekker.
2: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
5: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Radio BNE.
1: De beste evergreens. En veel

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favoriete via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
6: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja.
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Directie en vakbonden bij Bpost hebben een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf zo net bekendgemaakt. Het akkoord betekent onder meer dat de postbodes later aan een ronde zullen beginnen. Eind maart brak er een ernstig conflict uit binnen het postbedrijf wegens het transformatieplan. Bpost wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Het bedrijf zegt nu dat het geluisterd heeft en dat er tal van verbeteringen zijn. Bij een verkeersongeval in Aarschot in Vlaams-Brabant is een vrouw van 80 omgekomen en een tweede vrouw van 80 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hun auto werd aangereden door een andere bestuurder en belandde in een vijver. De vrouw die de andere auto bestuurde bleek niet onder invloed. Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand gevlogen zijn, zegt Beers.
1: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie aan te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken, maar ja, een menselijke fout.
0: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog altijd. In de gevangenis van Gent is een zorgmedewerker aangevallen door een geïnterneerde. Dat gebeurde tijdens de wandeling. De geïnterneerde sloeg de zorgmedewerker, die hem terug naar de cel begeleidde, zonder enige aanleiding in het gezicht. De man moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Eerder deze week waren er ook al incidenten in de gevangenis van Gent. Het gevangeniswezen wijst naar de overbevolking en de hitte. En de Verenigde Staten maken meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. Daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. En in het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit in de Giro gewonnen. Het was al de derde ritoverwinning in deze ronde van Italië voor Magnier. Hij was de snelste in de spurt. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog met temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon, soms wat wolken. Op het einde van de namiddag en 's avonds kans op onweer. Temperaturen tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.

heer niet verricht. Want nu schuift gordijntje nooit nog voor me dicht. Door het open venster dat men vroeger sloot, lag ik op.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

0: Hou je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
4: voordelig. Radio Bene.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabers. Directie en vakbonden bij Bpost hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en volgend jaar. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bpost wegens het transformatieplan. Bpost wil de overgang maken van een post naar een pakjesbedrijf en dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes moeten beginnen en daar was en is veel onvrede over. Maar het zal toch gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy van Bpost.
1: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan.
0: Een van de organisatoren van het festival Tomorrowland, Michiel Beers, zegt dat de verwoestende brand van vorig jaar op het hoofdpodium wellicht ontstaan is door een menselijke fout. Dat heeft hij gezegd in de podcast De Machine van de VPRO. Het hoofdpodium brandde toen volledig uit, enkele dagen voor de start van het festival in Boom. Gelekte ethanol zou toen in brand zijn gevlogen, vertelt Beers.
2: Dat onderzoek is natuurlijk nog volop bezig en dat is echt moeilijk voor mij om daar de perfecte conclusie van te geven, maar er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. Ja, uit een slecht aangesloten toestel. De details daarvan kan ik niet geven, ook omdat ik ze niet perfect ken. Maar ja, een menselijke fout.
0: En dat toestel zou een vlammenwerper geweest zijn. Dit jaar zijn er extra veiligheidsmaatregelen. De VS maakt meer geld vrij voor de strijd tegen ebola, nu al bijna 100 miljoen euro. Er is geld voor beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers en voor testkits in de luchthavens. Maar dat geld is volgens de Amerikaanse overheid vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt op wereldvlak. Zo komt er een quarantainecentrum in Nairobi in Kenia. En daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen hebben. De VS heeft de afgelopen jaren onder president Trump de ontwikkelingshulp aan Afrika drastisch teruggeschroefd. Nog dit supermarketen Carrefour roept bijna 50 producten terug omdat ze mogelijk in een koelvrachtwagen zaten waarvan de deur was blijven openstaan. De houdbaarheid en voedselveiligheid zijn daardoor niet meer gegarandeerd. De vrachtwagen leverde aan een distributiecentrum van Carrefour. Van daaruit gingen de producten naar de winkels. Er zaten onder meer kazen en ijskoffies bij. Op onze website vrtnieuws.be staat meer informatie over die 50 producten. Het weer blijft warm, ook van 8 tot 21 graden. Morgen bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. Na de middag is er kans op buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker en ver te houden van. Moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De vakbonden bij Bipo zijn tevreden dat er na lang onderhandelen een akkoord is bereikt met de directie over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is onder meer overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit bij Bipo over het transformatieplan. Bipo wil namelijk de overgang maken naar een pakjesbedrijf. En dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later op de ochtend aan hun rondes beginnen. En dat blijft ook zo en er komen wellicht geen acties om dat nog tegen te houden. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Vakbond ACOD.
1: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe ze besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Rus is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo wil.
2: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
0: En zowat een half uur geleden heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. En tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
3: Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Ze is nu officieel afgestudeerd. Ze wil eerst een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros zit er nog één Belg in het enkelspel. Rafael Collignon speelt op dit ogenblik tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dat is de nummer 5 van de wereld. Gilles Meulemans in Parijs, hoe doet onze landgenoot het?
4: Wel, zeer, zeer goed. Collignon heeft de eerste set gewonnen met 6-4. En ook in de tweede set doet hij goed mee. Het staat 4-4. Op dit moment Shelton de nummer 5 van de wereld. Dus is een Amerikaan die enorm hard slaat. Maar Collignon heeft daar voorlopig altijd een antwoord op. Het helpt ook, denk ik, dat ze op het grotere koers Suzanne Lenglen aan het spelen zijn. Dan heeft hij net iets meer ruimte achteraan de tennisbaan om die slagen van Shelton op te vangen. Misschien is er een Belgische stunt in de maak met de nadruk op misschien. Maar voorlopig dus een zeer, zeer solide Collignon tegen Shelton.
0: Dank je, Gilles. Het weer koelt eraan af vanavond. Vannacht temperaturen tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het bijzonder warm tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag is er kans op intense buien met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: RT Nieuws met Brecht Schabrechts. Bij Bibo's hebben directie en vakbonden na lang onderhandelen een akkoord bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor dit en voor volgend jaar. Er is overeengekomen dat er geen naakte ontslagen vallen en dat de werknemers hogere maaltijdchecks en een bonus krijgen. Eind maart brak er een zwaar conflict uit over het transformatieplan. Bibo's wil de overgang maken van een postbedrijf naar een pakjesbedrijf. Dat heeft grote gevolgen voor de werknemers. Zo zullen de 16.000 postbodes later aan hun rondes beginnen. Bipost wijkt daar niet van af, zegt woordvoerder Mathieu Goudefroy.
1: Deze CAO is effectief gestemd met 2/3 meerderheid. Dus dat is volgens de procedure. Dus die CAO is nu afgesloten. En voor de rest van de transformatiemaatregelen zijn wij nog altijd bezig aan een kader daarvoor. Maar het is wel degelijk de bedoeling dat die nieuwe werkuren in september van start gaan. Dus een postbode die vandaag om 7 uur begint, die zal maximaal om 8:45 aan zijn ronde beginnen.
0: De vakbonden zijn tevreden dat er een sociaal akkoord is, maar over die latere werkuren blijft er onvrede. Acties om dat nog tegen te houden komen er wellicht niet. Dat zegt Geert Kools van de Socialistische Bond ACOD.
2: Ik heb de vorige keer ook niet opgeroepen tot actie, omdat ik wist dat Bipost het plan toch ging doorvoeren. Het plan is volgens Bipost nodig om terug groei van pakjes aan te trekken, om meer pakjes te dragen. Binnen de concurrentiële markt en de concurrentie wordt iedereen later en later beleverd. Dus Bipost moet mee, wat niet weg wil. Dat is voor veel van onze mensen een bittere pil is om te slikken, dat ze inderdaad later moeten beginnen.
0: In Brussel heeft Artsen zonder Grenzen vandaag een opleiding georganiseerd voor artsen die binnenkort naar Congo vertrekken. In het oosten van het land is er een uitbraak van de ebola-epidemie. De artsen kregen onder meer aangeleerd hoe zij besmette patiënten moeten verzorgen en hoe ze moeten omgaan met de plaatselijke gemeenschap. Karen Ruts is een van die artsen en zij vertelt waarom ze naar Congo gaat.
3: Je moet eigenlijk maar pech hebben waar dat je bed staat, waar je geboren bent, om goede zorgen te krijgen of niet. Oost-Congo is een regio waar al zoveel conflicten zijn. We zijn recent nog in Burundi geweest, waar we dan veel vluchtelingen hebben opgevangen van Congo. Die hebben niks, maar die hebben ook wel recht op gezondheidszorg om verzorgd te worden.
0: Intussen maken alsmaar meer landen en organisaties geld vrij voor de strijd tegen ebola. Zo gaat de VS nog eens 100 miljoen investeren. Ja, Katrien van der Schoot, zal dat volstaan?
4: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak. Maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigenbelang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: Dank je, Katrien. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd Elisabeth op het podium geroepen.
5: Voor de degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd, wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon won in de tweede ronde in 3 sets en Gilles Meudemans in Parijs, dat is toch een grote verrassing.
6: Ja, dat is een absolute stunt van Rafael Collignon en dat op zijn debuut in Roland Garros. Onze enige overgebleven Belg in het toernooi klopte Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets na een nagenoeg perfecte wedstrijd. De hele match lang probeerde Shelton met harde slagen Collignon te kraken, maar die gaf geen krimp en stuntte zichzelf naar de derde ronde in Parijs. Het werd 6-4, 7-5 en 6-4. Collignon was heel emotioneel na de match. Het is een 5e zege tegen een top 20 speler. En in de 3e ronde speelt hij tegen de Griek Tsitsipas of de Italiaan Arnaldi.
0: Dank je, Gilles. Coltra gaf vanavond temperaturen van 8 tot 21 graden in de grote steden. Morgen wordt het zwoel tot 27 graden aan zee en 33 in het centrum. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Bert Schaprigs. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Je hoort de woordvoerder Annelies Meinaerts.
1: Er zijn een paar bussen die tijdens het rijden zijn stilgevallen. We hebben er ook een test op gedaan en daarop hebben we dan beslist om die tijdelijk uit dienst te zetten en aan onze leverancier te vragen om heel dringend dit op te lossen. Daarnaast zijn we op dit moment met man en macht eraan aan het werken om alternatieve oplossingen te zoeken, zodat we het tijdelijk wegvallen van deze bussen zoveel mogelijk kunnen opvangen.
0: Ja, vanaf morgen zal er hinder zijn. Sommige bussen kunnen meteen vervangen worden, maar sommige ritten moeten geschrapt worden. De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. En daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert werd hij opgepakt. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philip en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd ze op het podium geroepen.
2: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
3: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dank je wel dat je erbij was.
4: Zoals je kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Gilles Meulemans.
5: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler. In de 3e ronde speelt hij tegen de Italiaan Arnaldi of de Griek Tsitsipas.
0: Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Radio Bene.
2: De tijd.
1: De tijd
2: van je

0: met rechtschapers. Vervoersmaatschappij De Lijn houdt 86 elektrische bussen voorlopig aan de kant, omdat er een technisch probleem is opgedoken met de aandrijving. Enkele bussen van leverancier Iveco zijn tijdens het rijden plots stilgevallen. Er zal impact zijn voor de reizigers, zegt woordvoerder Annelies Meijnaerts.
1: Die 86 bussen die staan verspreid over heel Vlaanderen, dus er is in verschillende regio's wel wat impact te verwachten. Dat kan gaan van waar vandaag een geleden bus, een harmonicabus, zoals ze in de volksmond zeggen, vandaag rijdt. Dat morgen met een standaardbus zal gereden worden. En anderzijds kan het soms ook voorvallen dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking hebben en dat die rit dus niet kan gereden worden.
0: De man die 2 jaar geleden in Oostenrijk een aanslag wilde plegen tijdens een concert van popster Taylor Swift is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. In de zomer van 2024 waren er 3 concerten gepland in een stadion in Wenen. Het onderzoek wees uit dat de Oostenrijker van 21 met een auto wilde inrijden op wachtende fans aan het stadion. Daarna wilde hij mensen doden met explosieven en steekwapens. Kort voor het eerste concert kon hij opgepakt worden. Alle concerten werden afgelast. Volgens de jury was de man ook betrokken bij de opbouw van een terreurcel. Als maar meer landen en organisaties maken geld vrij voor de strijd tegen ebola. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de epidemie en tegen deze variant bestaat er nog geen vaccin. De VS belooft om nog eens 100 miljoen te investeren. Of dat volstaat is moeilijk in te schatten, zegt Katrien van der Schoot.
2: Moeilijk te zeggen, het is vooral de vraag hoe en of de hulp terechtkomt. De Europese Unie heeft al geld vrijgemaakt en een vliegtuig met beschermingsmateriaal en medische hulp gestuurd naar Ituri, waar de ziekte uitbrak, maar veel getroffen gebieden zijn in handen van rebellen of er wordt gevochten. En dat maakt de hulpverlening moeilijk. Bovendien speelt het eigen belang. De Verenigde Staten, die zich de voorbije jaren helemaal terugtrokken uit de ontwikkelingshulp, komen nu wel met 100 miljoen euro over de brug, maar dat geld is vooral bedoeld om Amerikaanse burgers te beschermen en te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt. Zo komt er een quarantainecentrum in Kenia en daar mogen alleen Amerikanen worden opgenomen die symptomen van ebola hebben.
0: In de VS heeft kroonprinses Elisabeth aan de Harvard Universiteit in Boston haar masterdiploma in openbaar beleid gekregen. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid waarop ook haar ouders, koning Philippe en koningin Mathilde, aanwezig waren. Tijdens de proclamatie werd zij op het podium geroepen.
3: For the degree Master in Public Policy, Elisabeth de Saxe-Coburg.
0: Elisabeth is nu officieel afgestudeerd. Zij en haar vader zijn erg trots. Dat vertelde ze aan onze reporter.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald. En dankjewel dat je erbij was.
5: Zoals u kunt zien, we zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft het prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen.
0: De kroonprinses wil nu een jaar de tijd nemen om op adem te komen en om te reizen. Sport op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestund tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, zelf nummer 62 van de wereld, versloeg Shelton in 3 sets en mag naar de 3e ronde. Vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
6: Een absolute stunt van Rafael Collignon in een Belgische sfeer op Cours Suzanne Lenglen. Tegen Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld uit Amerika, speelde hij nagenoeg de perfecte wedstrijd. Shelton probeerde met loeiharde slagen Collignon te kraken, maar de Belg gaf geen krimp en pakte zelf uit met geweldige passeershots wanneer Shelton naar het net kwam. Na 2 uur maakte onze landgenoot het af in 3 sets. Voor Collignon, die na de match erg emotioneel was, is het zijn 5e zege tegen een top 20 speler.
0: Ja, het is een kinderdroom die uitkomt, zegt Collignon.
7: Ça me rappelle les moments où j'étais petit, où je regardais Roland Garros à la télé. Et de pouvoir gagner un match sur le Suzanne Lenglen, déjà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de le partager aussi avec mes proches et de battre un mec aussi fort, bah, je suis vraiment très fier de moi.
0: En in de 3e ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, nummer 104 van de wereld. Vannacht warm tot 21 graden in de grote steden. Morgen zwoel tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds is er kans op intense buien met onweer. Zo, donderdag 28 mei, zit erop. Een goede nacht.

0: Dit is 1 uur VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Genk is de voorbije avond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden krijgen de raad ook om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karin de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst en daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf en ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Komend weekend vindt een autopsie plaats op het kadaver van de bultrugwalvis Timmy. Dat dier was meermaals gestrand voor de Duitse Oostzeekust. Een reddingsactie naar open water kon het dier uiteindelijk niet meer helpen. Het kadaver wordt aan land gebracht op een eiland tussen Denemarken en Zweden. Daar zullen experten het onderzoeken. Die operatie is dringend, want in de ingewanden van de dode bultrug hopen zich rottingsgassen op, waardoor het kadaver kan ontploffen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Rafael Collignon gestunt tegen de nummer 5 van de wereld, de Amerikaan Ben Shelton. Collignon, nummer 62, versloeg Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5, 6-4. Collignon beseft welke prestatie hij heeft geleverd, omdat zijn gsm niet stilstaat, zei hij.
2: Ik denk dat ik het realiseer, maar après peut-être que toutes les répercussions que ça va avoir, voilà, là j'ai mon téléphone il en surchauffe. Je pense que ouais, ça va faire beaucoup de bruit en Belgique. Mais au final, oui, je me rends bien compte que je l'ai fait et c'est extraordinaire.
0: Extraordinair. Collignon stoot door naar de derde ronde. Daarin neemt hij het op tegen de Italiaan Arnaldi, die met een 104e plaats op de wereldranglijst lager gerangschikt staat dan onze landgenoot. Het weer dan nog. Vannacht blijft het warm. Temperaturen rond de 21 graden in de grote steden. En we krijgen dan ook opnieuw een erg warme tot zelfs zwoele dag met maxima tot 33 graden in het centrum en 27 aan zee. In de late namiddag en 's avonds ook kans op intense buien met onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

Ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

0: twee uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Kamer heeft daarnet het licht op groen gezet voor de programmawet. Dat is de tekst die uitvoering geeft aan de begrotingsmaatregelen. Onder meer de veelbesproken centenindex maakt daar deel van uit. En die is dus ook goedgekeurd vannacht. Die maatregel houdt in dat lonen boven de 4000 euro... bruto twee keer niet volledig geïndexeerd zullen worden. Ondanks de goedkeuring staat die maatregel wel nog ter discussie binnen de regering. CD&V, Les Engagés en MR willen dat de centenindex heroverwogen wordt bij de begrotingsgesprekken die heel binnenkort van start gaan. In Genk is donderdagavond brand uitgebroken in een bedrijf dat interieurs inricht. De rook was tot kilometers ver te zien. Omwonenden kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Het was een zware brand en de bedrijfshal met schrijnwerkerij is helemaal verwoest, zegt Karen de Smet van brandweerzone Oost-Limburg.
1: Bij ter plaatse komen bleek het inderdaad al om een uitslaande bedrijfsbrand te gaan van een schrijnwerkerij. Waarop wij dus onmiddellijk ook hebben moeten opschalen om meer tankwagens, autopompen, autoladders ter plaatse te krijgen. De bedrijfshal is helaas helemaal verloren gegaan. De brand was uitslaan bij aankomst. En daarop hebben we heel erg ingezet om te vermijden dat het vuur zou overslaan naar een nabijgelegen bedrijf. En ook op de toonzaal en het kantoorgebouw van de schrijnwerkerij. Dus dat hebben we wel kunnen redden.
0: Er wordt ook nog nageblust vannacht. Iran zegt dat het een Amerikaanse drone heeft neergehaald. Dat zou gebeurd zijn in de buurt van Bushehr. Die stad ligt aan de Perzische Golf en huisvest ook een